0: Bewoners van de tuinen van Morgenstond zijn er klaar mee. Sinds de invoering van het betaald parkeren daar hebben ze een flink probleem. Ze hebben namelijk geen parkeervergunningen gekregen. Bij de bouw van verschillende appartementencomplexen daar is namelijk afgesproken dat bewoners in de parkeergarage Leiweg kunnen parkeren. Maar er is een beperkt aantal plekken die de woningcorporatie in de garage heeft gereserveerd. En die zijn allemaal bezet. Het zorgt ervoor dat veel bewoners boetes krijgen en sommigen willen nu zelfs hun auto wegdoen. De verantwoordelijk wethouder wil erover in gesprek gaan met de woningcorporatie. Klimaatgroep Extinction Rebellion heeft afgelopen zaterdag opnieuw de Utrechtse baan, het laatste stuk van de A12, bezet. Daarbij zijn 53 betogers opgepakt. Een aantal mensen dat zich niet wilde legitimeren heeft de nacht op het politiebureau doorgebracht. Deze week hebben de overheid en het OM strengere straffen aangekondigd voor snelwegdemonstranten. Fractievoorzitter Koen Bom van Hart voor Den Haag vindt dat hoog tijd.
1: En nu we ook de steun hebben van de burgemeesters en zelfs de minister en de minister-president, hebben wij stille hoop dat dat nu, geen stille hoop, we hebben vurig hoop dat dat goed gaat komen. Maar de onaangekondigde, die kan je natuurlijk nooit helemaal voorkomen. Als er 30 mensen hebben afgesproken om de weg op te lopen, ja, dat kan je met 2 agenten niet tegenhouden.
0: In totaal heeft Extinction Rebellion de Utrechtse baan al ruim 50 keer bezet. En dan het weer. Het is onstuimig. Er vallen stevige regen- en onweersbuien met ook kans op hagel, veel regen in korte tijd en windstoten. Wel zijn er ook zonnige perioden. Het is zo'n 20 graden. Vanavond wisselend bewolkt met ook nog een enkele bui. Vannacht opklaringen en morgen een mix van zon en stapelwolken. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: nieuws van 3 uur.
1: Goeiedag, ik ben Lotte Dekker. Vrijspraak voor de man die werd verdacht van het voorbereiden van een aanslag op de prinsessen Amalia en Alexia. Betekent dat hij ook geen tbs met dwangverpleging krijgt, zoals het OM had geëist. Volgens de rechter verkeerde de man in een psychose, maar waren er nooit daadwerkelijke plannen voor een ontvoering. Begin dit jaar werd hij aangehouden nadat hij op een balkon van een hotel in Den Haag bedreigingen had geschreeuwd. Ook had hij 2 bijlen waarin onder andere de naam van prinses Alexia gekerfd stond. En verder zou de man in de waan zijn geweest dat hij een relatie had met prinses Amalia en dat hij met haar wilde survivalen in Polen. Bewoners van de tuinen van Morgenstond zijn er klaar mee. Sinds de invoering van het betaald parkeren daar hebben ze een flink probleem. Ze hebben namelijk geen parkeervergunningen gekregen. Bij de bouw van verschillende appartementencomplexen daar is namelijk afgesproken dat bewoners in de parkeergarage Leiweg kunnen parkeren. Maar er is een beperkt aantal plekken die de woningcorporatie in de garage heeft gereserveerd. En die zijn allemaal bezet. Het zorgt ervoor dat veel bewoners boetes krijgen en sommigen willen nu zelfs hun auto wegdoen. De verantwoordelijk wethouder wil erover in gesprek gaan met de woningcorporatie. Klimaatgroep Extinction Rebellion heeft de afgelopen zaterdag opnieuw de Utrechtse baan, het laatste stuk van de A12, bezet. Daarbij zijn 53 betogers opgepakt. Een aantal mensen dat zich niet wilde legitimeren heeft de nacht op het politiebureau doorgebracht. Deze week hebben de overheid en het OM strengere straffen aangekondigd voor snelwegdemonstranten. Fractievoorzitter Koen Bom van Hart voor Den Haag vindt dat hoog tijd.
2: En nu we ook de steun hebben van de burgemeesters en zelfs de minister en de minister-president, hebben wij stille hoop dat dat nu, nou geen stille hoop, we hebben vurig hoop dat dat goed gaat komen. Maar de onaangekondigde die kan je natuurlijk nooit helemaal voorkomen. Als er 30 mensen hebben afgesproken om de weg op te lopen, ja, dat kan je met 2 agenten niet tegenhouden.
1: In totaal heeft Extinction Rebellion de Utrechtse baan al ruim 50 keer bezet. En dan het weer. Het is onstuimig. Er vallen stevige regen- en onweersbuien met ook kans op hagel, veel regen in korte tijd en windstoten. Wel zijn er ook zonnige perioden. Het is zo'n 20 graden. Vanavond wisselend bewolkt met ook nog een enkele bui. Vannacht opklaringen en morgen een mix van zon en stapelwolken. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Het

Boulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM. Het

0: Het nieuws van 4 uur.
1: Goeiedag, ik ben Lotte Dekker. Vrijspraak voor de man die werd verdacht van het voorbereiden van een aanslag op de prinsessen Amalia en Alexia. Betekent dat hij ook geen tbs met dwangverpleging krijgt, zoals het OM had geëist. Volgens de rechter verkeerde de man in een psychose, maar waren er nooit daadwerkelijke plannen voor een ontvoering. Begin dit jaar werd hij aangehouden nadat hij op een balkon van een hotel in Den Haag bedreigingen had geschreeuwd. Ook had hij twee bijlen waarin onder andere de naam van prinses Alexia gekerfd stond. En verder zou de man in de waan zijn geweest dat hij een relatie had met prinses Amalia en dat hij met haar wilde survivalen in Polen. Bewoners van de tuinen van Morgenstond zijn er klaar mee. Sinds de invoering van het betaald parkeren daar hebben ze een flink probleem. Ze hebben namelijk geen parkeervergunningen gekregen. Bij de bouw van verschillende appartementencomplexen daar is namelijk afgesproken dat bewoners in de parkeergarage Leiweg kunnen parkeren. Maar er is een beperkt aantal plekken die de woningcorporatie in de garage heeft gereserveerd. En die zijn allemaal bezet. Het zorgt ervoor dat veel bewoners boetes krijgen en sommigen willen nu zelfs hun auto wegdoen. De verantwoordelijke wethouder wil erover in gesprek gaan met de woningcorporatie. Klimaatgroep Extinction Rebellion heeft afgelopen zaterdag opnieuw de Utrechtse baan, het laatste stuk van de A12, bezet. Daarbij zijn 53 betogers opgepakt. Een aantal mensen dat zich niet wilde legitimeren heeft de nacht op het politiebureau doorgebracht. Deze week hebben de overheid en het OM strengere straffen aangekondigd voor snelwegdemonstranten. Fractievoorzitter Koen Bom van Hart voor Den Haag vindt dat hoog tijd.
2: En nu we ook de steun hebben van de burgemeesters en zelfs de minister en de minister-president, hebben wij stille hoop dat dat nu, nou geen stille hoop, we hebben vurig hoop dat dat goed gaat komen. Maar de onaangekondigde die kan je natuurlijk nooit helemaal voorkomen. Als er 30 mensen hebben afgesproken om de weg op te lopen, ja, dat kan je met twee agenten niet tegenhouden.
1: In totaal heeft Extinction Rebellion de Utrechtse baan al ruim 50 keer bezet. En dan het weer. Het is onstuimig. Er vallen stevige regen- en onweersbuien met ook kans op hagel, veel regen in korte tijd en windstoten. Wel zijn er ook zonnige perioden. Het is zo'n 20 graden. Vanavond wisselend bewolkt met ook nog een enkele bui. Vannacht opklaringen en morgen een mix van zon en stapelwolken. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Goeiedag, ik ben Lotte Dekker. Vrijspraak voor de man die werd verdacht van het voorbereiden van een aanslag op de prinsessen Amalia en Alexia. Betekent dat hij ook geen TBS met dwangverpleging krijgt, zoals het OM had geëist. Volgens de rechter verkeerde de man in een psychose, maar waren er nooit daadwerkelijke plannen voor een ontvoering. Begin dit jaar werd hij aangehouden nadat hij op een balkon van een hotel in Den Haag bedreigingen had geschreeuwd. Ook had hij twee bijlen waarin onder andere de naam van prinses Alexia gekerfd stond. En verder zou de man in de waan zijn geweest dat hij een relatie had met prinses Amalia en dat hij met haar wilde survivalen in Polen. Bewoners van de tuinen van Morgenstond zijn er klaar mee. Sinds de invoering van het betaald parkeren daar hebben ze een flink probleem. Ze hebben namelijk geen parkeervergunningen gekregen. Bij de bouw van verschillende appartementencomplexen daar is namelijk afgesproken dat bewoners in de parkeergarage Leiweg kunnen parkeren. Maar er is een beperkt aantal plekken die de woningcorporatie in de garage heeft gereserveerd. En die zijn allemaal bezet. Het zorgt ervoor dat veel bewoners boetes krijgen en sommigen willen nu zelfs hun auto wegdoen. De verantwoordelijk wethouder wil erover in gesprek gaan met de woningcorporatie. Klimaatgroep Extinction Rebellion heeft afgelopen zaterdag opnieuw de Utrechtse baan, het laatste stuk van de A12, bezet. Daarbij zijn 53 betogers opgepakt. Een aantal mensen dat zich niet wilde legitimeren heeft de nacht op het politiebureau doorgebracht. Deze week hebben de overheid en het OM strengere straffen aangekondigd voor snelwegdemonstranten. Fractievoorzitter Koen Bom van Hart voor Den Haag vindt dat hoog tijd.
1: En nu we ook de steun hebben van de burgemeesters en zelfs de minister en de minister-president, hebben wij stille hoop dat dat nu, nou geen stille hoop, we hebben vurig hoop dat dat goed gaat komen. Maar de onaangekondigden, die kan je natuurlijk nooit helemaal voorkomen. Als er 30 mensen hebben afgesproken om de weg op te lopen, ja, dat kan je met twee agenten niet tegenhouden.
0: In totaal heeft Extinction Rebellion de Utrechtse baan al ruim 50 keer bezet. En dan het weer. Het is onstuimig. Er vallen stevige regen- en onweersbuien met ook kans op hagel, veel regen in korte tijd en windstoten. Wel zijn er ook zonnige perioden. Het is zo'n 20 graden. Vanavond wisselend bewolkt met ook nog een enkele bui. Vannacht opklaringen en morgen een mix van zon en stapelwolken. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Het nieuws van 6 uur.
1: Goeiedag, ik ben Lotte Dekker. Vrijspraak voor de man die werd verdacht van het voorbereiden van een aanslag op de prinsessen Amalia en Alexia. Betekent dat hij ook geen tbs met dwangverpleging krijgt, zoals het OM had geëist. Volgens de rechter verkeerde de man in een psychose, maar waren er nooit daadwerkelijke plannen voor een ontvoering. Begin dit jaar werd hij aangehouden nadat hij op een balkon van een hotel in Den Haag bedreigingen had geschreeuwd. Ook had hij 2 bijlen waarin onder andere de naam van prinses Alexia gekerfd stond. En verder zou de man in de waan zijn geweest dat hij een relatie had met prinses Amalia en dat hij met haar wilde survivalen in Polen. Bewoners van de tuinen van Morgenstond zijn er klaar mee. Sinds de invoering van het betaald parkeren daar hebben ze een flink probleem. Ze hebben namelijk geen parkeervergunningen gekregen. Bij de bouw van verschillende appartementencomplexen daar is namelijk afgesproken dat bewoners in de parkeergarage Leiweg kunnen parkeren. Maar er is een beperkt aantal plekken die de woningcorporatie in de garage heeft gereserveerd. En die zijn allemaal bezet. Het zorgt ervoor dat veel bewoners boetes krijgen en sommigen willen nu zelfs hun auto wegdoen. De verantwoordelijk wethouder wil erover in gesprek gaan met de woningcorporatie. Klimaatgroep Extinction Rebellion heeft de afgelopen zaterdag opnieuw de Utrechtse baan, het laatste stuk van de A12, bezet. Daarbij zijn 53 betogers opgepakt. Een aantal mensen dat zich niet wilde legitimeren heeft de nacht op het politiebureau doorgebracht. Deze week hebben de overheid en het OM strengere straffen aangekondigd voor snelwegdemonstranten. Fractievoorzitter Koen Bom van Hart voor Den Haag vindt dat hoog tijd.
2: En nu we ook de steun hebben van de burgemeesters en zelfs de minister en de minister-president, hebben wij stille hoop dat het nu, nou geen stille hoop, we hebben vurig hoop dat het goed gaat komen. Maar de onaangekondigde, die kan je natuurlijk nooit helemaal voorkomen. Als er 30 mensen hebben afgesproken om de weg op te lopen, ja, dat kan je met 2 agenten niet tegenhouden.
1: In totaal heeft Extinction Rebellion de Utrechtse baan al ruim 50 keer bezet. En dan het weer. Het is onstuimig. Er vallen stevige regen- en onweersbuien met ook kans op hagel, veel regen in korte tijd en windstoten. Wel zijn er ook zonnige perioden. Het is zo'n 20 graden. Vanavond wisselend bewolkt met ook nog een enkele bui. Vannacht opklaringen en morgen een mix van zon en stapelwolken. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Het

0: de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
1: De leukste invalscholen vind je bij Poel West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poelwest.nl.
2: Installatiebureau Van Ginderen.
3: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
4: Kom jij lesgeven? Als mijn juf ziek is, meld je aan op poelwest.nl.
5: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Reinoud Roemer. Studenten moesten dit jaar niet in Leiden zijn voor de opening van het nieuwe academisch jaar, maar in Den Haag. Dat is voor het eerst in de 451-jarige geschiedenis van de Universiteit Leiden. Vanaf de Haagse Universiteitscampus Wijnhaven trok een stoet met universiteitsmedewerkers gisteren naar Cultuurpaleis Amare. De universiteit wil ermee zichtbaar maken dat ze één academische gemeenschap vormt in twee steden. Een van de stormen die binnenkort voorbij raast krijgt de naam Jade Kops. Aan het begin van het nieuwe stormseizoen maakt Weerinstituut KNMI altijd de nieuwe stormnamen bekend. Influencer Jade overleed eind april aan een zeldzame vorm van kanker. Haar naam werd door 550 Nederlanders genoemd als mogelijke naam voor een nieuwe storm. Als eerbetoon aan de 19-jarige Westlandse die op haar Instagram-account Mijn Leven met Kanker openhartig heeft verteld over het verloop van haar ziekte. Het weer nog zon en weinig bewolking bij 20, 21 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
7: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
8: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
2: Installatiebureau Van Ginderen.
3: Van Ginderen, ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.

0: Ochtendshow met Sanji.
1: Een hele goede morgen en wat leuk dat jij luistert naar de Ochtendshow met Sanji hier zo op Den Haag FM. Het is de eerste van september, 1 september vandaag. En dat betekent dat de R weer in de maand zit. En dat vergt natuurlijk weer wat maatregelen. Daar ga ik jou zo meteen van alles en nog wat over vertellen. Maar eerst heb ik heerlijke muziek voor je klaarstaan. We gaan zo meteen luisteren naar Jennifer Lopez, Waiting for Tonight. Maar eerst Edge of Desire van Jonas Blue en Melif. Dit is de Ochtendshow met Sanji. Den Haag FM 92.0.

Waiting for Tonight van Jennifer Lopez. Je hoort het hier in de ochtendshow met Sanji. Het is vandaag 1 september. Ik leg even de nadruk op de R, want de R is weer terug in de maand. Je hebt september, oktober, december. Nou, en ga zo maar door. Tot april zit er vanaf nu een R in de maand. Ja, en in principe kent iedereen het. Oh, de R zit in de maand, dus je moet opletten, extra vitamintjes nemen. Je kan verkouden worden, je kan ziek worden. Maar waar komt het eigenlijk vandaan? Nou, eigenlijk het hele idee achter de R zit in de maand is best wel logisch. Want je moet het zo voorstellen, wij maken vitamine D aan wanneer we in de zon staan. Nou, en dus eigenlijk zeggen mensen van, joh, hè, wanneer die R in de maand zit, is het wel echt belangrijk om je vitamine te slikken. En dan vooral dus vitamine D en levertraan. Om ervoor te zorgen dat jij alsnog voldoende daarvan binnenkrijgt. En buiten die dingen, ja, als het buiten koud wordt, het gaat regenen, de herfst komt eraan, zoals gaan we de dikke jas weer pakken in de winter, dan word je automatisch natuurlijk ook wel sneller verkouden. En minder zonlicht, meer donkere dagen, ja, dat heeft dus ook wel weer zijn wisselwerking op dus je algehele gezondheid. Maar die R-regel betekent niet dat je dus vanaf vandaag ineens hupsakee naar de drogisterij of de apotheek moet rennen, allemaal potjes vitamine moet gaan inslaan en als een gek moet gaan slikken. Nee, het is meer dat je al van bewust bent van, oh ja, we gaan weer richting die periode van het jaar waarin we toch extra moeten nadenken over ons gezondheid. En het is dus extra belangrijk om ook echt uit je huis te gaan. En als er dan een beetje zon is of zonlicht, neem het mee, pak het mee. Dat je even toch weer die boost krijgt van buitenaf. Want heel eerlijk, ja, je kan natuurlijk een vitaminepilletje slikken, maar de beste manier om vitamine D tot je te krijgen, ja, dat is toch echt wel even het zonlicht. Dus voor nu rustig aan, hè. Het is, ja, nu nog wat grauwig buiten, maar de temperaturen zijn nog niet zo heel slecht. Dus vandaag, 1 september, we gaan ons alweer helemaal mentaal klaarmaken richting de winterperiode. Het is gewoon nog wel officieel zomer, hè? Hou je daar nog heel even aan vast. Maar als je zometeen de supermarkt inloopt, ja jongens, ik heb ze alweer gezien. Pepernoten! Dus, september is er weer. We maken ons helemaal klaar voor de rest van het jaar.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Sorry, I'm here for someone else. Benson Boone.
1: Haagse headlines.
0: Goedemorgen, het is 7:30 en dit zijn de Haagse headlines van vandaag. Er komen tijdelijk extra bewakingscamera's op de Leiweg. Nadat daar 2 weken geleden 3 woningen werden beschoten. De politie onderzoekt of het schietincident verband houdt met eerdere geweldsincidenten en houdt rekening met een verhoogd risico op herhaling. Burgemeester Jan van Zanen heeft daarom besloten camera's te plaatsen tussen de Nieuwersluisstraat en de Meppelweg. Die mogen daar voorlopig tot eind mei volgend jaar blijven hangen. Een bijzondere Haagse plataan maakt kans op de titel Boom van het Jaar. Vanaf vandaag kan er worden gestemd en op 14 oktober wordt de winnaar bekendgemaakt. Het Escamp Art Festival keert zaterdag 26 september terug naar winkelcentrum Leiweg. Tussen 12 en 17:30 zijn er optredens, workshops en andere activiteiten. Onder andere Steven Kazan en de Haagse volkszanger Chico staan op het programma. Daarnaast kun je er dansen, drummen, kunst maken en straattheater bekijken. En dan het weer. Vandaag blijft het droog, waait het minder hard en krijgen we een flinke zonnige periode met temperaturen tussen de 16 en 20 graden.

0: Vandaag mag ik jou meenemen naar het jaar 2000, want het is tijd voor...
1: Zenshi's Classic.
0: Ja, vandaag gaan we dus naar het jaar 2000. De tijd van Nokia's, TMF en natuurlijk Craig David. Die toen pas 19 jaar oud was en in razend tempo de hitlijsten wist te veroveren. Walking Away gaat over afstand nemen van alle stress en negativiteit en gewoon kiezen voor, ja, inderdaad, jezelf. En eerlijk, 26 jaar later is dat soms nog steeds het beste advies dat je kunt krijgen en dat je voor jezelf kan meenemen. Craig David groeide daarna uit tot een van de bekendste gezichten van de Britse R&B en is vandaag de dag nog steeds volop bezig met muziek en optredens. En vandaag staat hij hier gewoon in Zenshi's Classic. Dit is Craig David met Walking Away.

zometeen muziek van Haagse bodem. Maar eerst heb ik zometeen voor jullie Valerie van Mark Ronson en Amy Winehouse. En daarna hoor je natuurlijk Haagse muziek. Koude Kak van Chico.

Dit is de ochtendshow van Den Haag FM met Sanji. Het is de 1e van september, de R zit in de maand. En dat betekent dat we weer extra op onze vitamintjes gaan letten en ervoor gaan zorgen dat elk zonnestraaltje die we zien, dat we die sowieso meepakken. We gaan zo meteen naar het nieuws van 8 uur, maar eerst lekkere muziek van David Guetta, Dangerous.

0: Zetten? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
2: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
3: Installatiebureau Van Ginderen.
4: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
5: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 8 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Reinoud Roemer. Studenten moesten dit jaar niet in Leiden zijn voor de opening van het nieuwe academisch jaar, maar in Den Haag. Dat is voor het eerst in de 451-jarige geschiedenis van de Universiteit Leiden. Vanaf de Haagse Universiteitscampus Wijnhaven trok een stoet met universiteitsmedewerkers gisteren naar Cultuurpaleis Amare. De universiteit wil ermee zichtbaar maken dat ze één academische gemeenschap vormt in twee steden. Een van de stormen die binnenkort voorbij raast krijgt de naam Jade Kops. Aan het begin van het nieuwe stormseizoen maakt Weerinstituut KNMI altijd de nieuwe stormnamen bekend. Influencer Jade overleed eind april aan een zeldzame vorm van kanker. Haar naam werd door 550 Nederlanders genoemd als mogelijke naam voor een nieuwe storm. Als eerbetoon aan de 19-jarige Westlandse die op haar Instagram-account Mijn Leven met Kanker openhartig heeft verteld over het verloop van haar ziekte. Het weer nog zon en weinig bewolking bij 20, 21 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
7: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu met ZS. Kijk op olympiarijswijk.nl.
3: Installatiebureau Van Ginderen.
4: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
8: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
9: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
10: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.

0: Ochtendshow met Sanji.
1: Goedemorgen, het is 8:06 en het tweede uurtje van de ochtendshow is alweer aangebroken. Het is vandaag de 1e van september en dat betekent dat de R weer in de maand zit. Dus we mogen weer extra gaan opletten op ons vitamintjes en wat extra vitamine D gaan slikken. Dat betekent niet dat jij vandaag direct naar de apotheek, kruidvat, etels, noem maar op moet gaan rennen. Nee, geen stress, want je moet niet vanaf vandaag de dag gelijk allemaal vitamines naar binnen gaan lopen pompen. Maar het is wel iets om even extra over na te denken. Want tot en met april, ja, al die maanden die dus gaan volgen, die hebben de R in de maand, betekent het dat we extra moeten opletten wel op onze gezondheid. Ik heb zo meteen Talk to You voor je klaarstaan, maar eerst, could have been us.

0: Talk to You, Another, featuring 54 Ultra.
1: Begin je ochtend vrolijk en energiek. Met de ochtendshow op Den Haag FM. Met Senshi.
0: Een tomaat die er misschien net iets minder mooi uitziet, belandt al snel niet in de supermarkt. En juist in deze periode zijn er zoveel tomaten dat een deel van de oogst zelfs dreigt te worden vernietigd. Ons Eten Den Haag dacht, daar kunnen we beter saus van maken. Daarom zijn er tot en met 13 september op maar liefst 30 plekken rond Den Haag gratis passata parties. En ik ga erover in gesprek met twee dames. Goedemorgen, dames. Laat ik wel even jullie microfoon openzetten. Goedemorgen, dames.
2: Goedemorgen.
0: Met wie heb ik het genoegen vandaag?
3: Ik ben Liane Lankrijen. En ik ben een van de oprichters van Ons Eten Den Haag.
4: Ik ben Edlin Richardson. En ik ben een van de mede-passatenparties verzorgers.
0: Ja, dus het is al helemaal van start gegaan. Want voor de 31ste was... In ieder geval vorig weekend is van start gegaan helemaal. Dus jullie hebben al een eerste editie meegemaakt. Wat waren de eerste reacties?
3: Nou, het was echt superleuk. We hebben in de Spinozahof en in het Wijkpaleis... op allerlei plekken, op 4 plekken is het al geweest. En mensen vonden het echt heel leuk om aan mee te doen. En het is echt een feestje gewoon om samen tomaten te verwerken tot saus.
0: Ja, dat kan ik me goed voorstellen inderdaad. En hoe gaat het een beetje in zijn werk? Zijn er mensen die er naartoe komen die echt zelf tomaten meenemen? Of liggen daar al heel veel tomaten?
3: Nee, wij bestellen de tomaten bij een boer uit Brielen, Frank de Koning. En die heeft heel veel mooie tomaten die biologisch gekweekt zijn. Dus ook zonder gif en kunstmest. En die komen dan naar die plekken toe. En dan gaan we daar die 30, 40 of 80 kilo tomaten verwerken tot saus. Dat is de doel van een party. Ja, dan ga je natuurlijk met een lekker potje naar huis.
0: Ja, en ik denk ook superbelangrijk. Vooral eigenlijk in we praten heel vaak ook voor voedselverspilling. Dat we dat eigenlijk moeten voorkomen. Maar wat ik ook hieruit zie is van, als jullie dit niet zouden doen, wat zou er dan met al die tomaten gebeuren?
3: Ja, dat... Dan blijven ze tussen de pruttomaten zitten, zullen we maar zeggen. Dus dit zijn de B-keuzetomaten. En je hebt natuurlijk ook de A-tomaten, die zijn makkelijk te verkopen. En die B-tomaten heten soeptomaten. Maar soms is het zo duur om die tussen de prut uit te zoeken, dat ze eigenlijk gewoon toch op de grote hoop... Frank zegt dan ze worden gestort. Eerlijk gezegd, ik denk dat ze dan naar het veevoer gaan. Maar het is natuurlijk toch zonde, want we kunnen beter zelf opeten.
0: Ja, precies. Ja, vooral denk ik, het is zonde om het zomaar weg te gooien. Ja, en ik denk natuurlijk ook voor de boer zelf. Als bijvoorbeeld een oogst niet goed genoeg is of hij krijgt het niet verkocht. Ja, alsnog, ik denk die rekening die loopt wel door.
3: Ja, zeker. Dat maakt echt heel veel uit. Als je goed samenwerkt met de boeren, dan kunnen we ook zorgen dat zij gewoon weer vooruit kunnen.
0: Ja. Jullie gaan dus saus maken uiteindelijk. Maar hoe weet je wel hoe je dat dan moet verwerken, hoe je dat moet doen? Of mogen de mensen zelf daar een beetje een recept aan toevoegen? Hoe gaat dat proces?
4: Nou, het proces van passata party is straightforward. Je kookt de tomaten en je passeert ze. Vandaar het passata. En dan heb je dus het gezeefde tomaat. Dat gaat dan in een pot. De rest verwerken we tot soep, wat we dan met z'n allen op dat moment eten. En de schilletjes verwerken we tot een tomatenspread. Dus de hele tomaat wordt gebruikt. Er wordt niks weggegooid, behalve het kroontje dan, zeg maar.
0: Ja.
4: Niks van de tomaat weggegooid.
0: Dus eigenlijk alles van de tomaat wordt ingezet. Moet je nou ook echt zelf heel goed kunnen koken? Of is het eigenlijk voor iedereen wel toegankelijk?
4: Het is voor iedereen toegankelijk, want het is gewoon heel makkelijk. Er zijn altijd enthousiaste koks aanwezig die hier en daar een tip kunnen geven. Maar het recept van een tomatenpassata is straightforward. Er komt geen toevoegingen aan. Dus je tomaten koken, zeven en klaar.
0: En is het ook misschien zo dat heel veel mensen niet bewust zijn van wat een tomaat allemaal kan? Want soms denk ik, leuk op een salade of een broodje gezond en misschien dat het daarbij blijft.
3: Ja, maar er zijn toch eigenlijk ook heel veel recepten. Ik bedoel, op de pizza gaan natuurlijk tomatensaus. Door de pasta gaat vaak tomatensaus. En allerlei verschillende culturen hebben weer verschillende kruiden die ze door de tomatensaus doen. Je kan wel honderden recepten met tomatensaus maken, denk ik. Dus dat is eigenlijk gewoon een basis. En dat is ook wat we leuk vinden om deze tomaten dan... Er zijn er nu te veel van. En van de winter dan heb je natuurlijk ook trek in pasta en pizza. Dus dan kan je dit gewoon weer gebruiken. En dan heb je dat nog mooi in de kast staan.
4: Ja. Dus natuurlijk ook dat hele mensen niet bewust van zijn hoe makkelijk zij hun eigen saus kunnen maken in plaats van zo'n kant-en-klare potje uit de winkel halen.
0: Ja, ja.
4: En
0: ja.
4: Dat is eigenlijk ook een beetje ons doel. Om verder mensen een beetje bewustwording te maken. Van, kijk, dit kan je ook allemaal zelf doen.
0: Ja, wat het vaak ook nog lekkerder maakt. Omdat je snel even een potje pakt. Wat vaak ook nog jarenlang goed is natuurlijk. Want als je dan zelf uiteindelijk met die tomaten aan de slag gaat. Ik kan me ook voorstellen dat mensen denken, ja, maar hoe lang is het dan houdbaar? Want er zit natuurlijk geen houdbaarheidsdatum als je hupske met zo'n potje meekrijgt.
3: Nee, dat is echt een beetje wennen natuurlijk. Want, en dat is ook zorgvuldig werken. Dus we zorgen ook... je moet zelf potjes meenemen als je komt. En dan gaan we ze steriliseren. Dus goed heet maken. En dan gaat de saus de kokend heet in. En dan, dan kan je het gewoon wel 3 maanden tot een half jaar bewaren. En dan, dus dat, maar dan moet je dus ook inderdaad... Dat is ook weer bewust zijn van... Oh ja, ik ben zelf verantwoordelijk. Ik moet goed kijken of het potje wel ingedeukt is aan de bovenkant. En dat soort dingen. Dus dat... leren we er ook bij.
4: Ja, en omdat wij geen conserveringsmiddelen gebruiken, is het natuurlijk geen jaren houdbaar. Het zou kunnen, maar dat is ook helemaal niet de bedoeling. Het is de bedoeling dat je nu voor van de winter je eigen sausjes hebt. En zolang is het ook gewoon allemaal houdbaar. En dat is ook het fijne van, je eet gezond voedsel. Er zit geen suiker, er zit geen conserveringsmiddelen. Er zit gewoon helemaal niks in wat eigenlijk het eten bederft.
0: Precies, ja, ook geen E-nummers waarvan iedereen denkt van... oh jee, wat betekent dit E-nummer nou weer? En als je dat gaat opzoeken, dan schrik je je rot. Dan denk je, wat, eet ik dit? Ja. Nou, ik vind het super bewust en goed dat jullie hier ook zo voor inzetten. Ik kan me goed voorstellen dat mensen nu denken van... oh, ik wil daar wel een keer bij aanwezig zijn. En dat kan natuurlijk, want het is tot 13 september. En maar op 30 plekken, ongeveer 30 plekken. Dat zijn echt onwijs veel locaties.
3: Ja, gaaf, hè?
0: Ja, dat lijkt me ook nog wel heel wat werk om dat natuurlijk ook voor elkaar te krijgen. Als er iemand is die aan het luisteren is die denkt van... wow, ik wil daarbij aanwezig zijn. Hoe kunnen ze achterkomen waar jullie dan allemaal langs gaan?
3: Nou, je kan op de website onseten.nl kijken. En dan tussen ons en eten een streepje. Dus een platlicht streepje. En dus onseet.nl. En daar kan je je aanmelden.
0: Ja, en ik denk dat aanmelden is wel echt verplicht. Of kan iemand ook last minute kijken van... oh, ik stap toch even naar binnen.
3: Ja, we vinden het wel fijn als je aanmeldt. Want dan weten we tenminste waar we op kunnen rekenen. Ook voor de hoeveelheden tomaten en voor de locaties. Maar ja, als je heel stiekem naar binnen wandelt... dan sturen we je echt niet weg.
0: Nee, super. Nou, heel mooi, dames. Ik ben zelf ook hartstikke benieuwd. En als ik ergens een gaatje vind, dan kom ik langs. Want ik heb ook eigenlijk nog nooit mijn eigen tomatensaus helemaal vanaf het begin gemaakt. Dus ik ben benieuwd wat ik nog van jullie kan leren. Dank jullie wel.
4: Alsjeblieft.

0: Haagse Headlines.
1: Goedemorgen, het is 8:58 en dit zijn de Haagse Headlines van vandaag. Er komen tijdelijk extra bewakingscamera's op de Leiweg nadat daar 2 weken geleden 3 woningen werden beschoten. De politie onderzoekt of het schietincident verband houdt met eerdere geweldincidenten en houdt rekening met een verhoogd risico op herhaling. Burgemeester Jan van Zanen heeft daarom besloten camera's te plaatsen tussen de Nieuwersluisstraat en de Meppelweg. Die mogen daar voorlopig tot eind mei volgend jaar blijven hangen. Een bijzondere Haagse plataan maakt kans op de titel Boom van het Jaar. Vanaf vandaag kan er worden gestemd en op 14 oktober wordt de winnaar bekendgemaakt. Het Escamp Art Festival keert zaterdag 26 september terug naar winkelcentrum Leiweg. Tussen 12:30 zijn er optredens, workshops en andere activiteiten. Onder andere Steven Kazan en de Haagse volkszanger Chico staan op het programma. Daarnaast kan je er dansen, drummen, kunst maken en straattheater bekijken. En dan het weer. Vandaag blijft het droog, waait het minder hard en krijgen we een flinke zonnige periode met temperaturen tussen de 16 en 20 graden.

Boulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Break My Heart, Run Day. En het is tijd voor...
1: Plaat van de Week.
0: En deze week is een plaat genomineerd... wat natuurlijk weer helemaal past bij het moment waarin wij zitten. Want het is een nieuwe week. Vandaag is een nieuwe maand van start gegaan. Maar daar zijn we misschien allemaal nog niet helemaal klaar voor. De zomervakantie zit er officieel op. Ja, en voor veel mensen gaat de wekker weer vroeg af. School of werk, het begint allemaal weer. Dus gewoon de zomermaanden, die zijn zeg maar, of de lange zomeravonden zijn ook echt voorbij. Ja, en het kan dan zo zijn dat je moet er klaar voor zijn, maar eigenlijk is bijvoorbeeld jouw lichaam daar nog helemaal niet ready voor. En dat heeft Somber eigenlijk precies in het volgende nummer weten te omschrijven. Eigenlijk omschrijft vooral de titel het. Het nummer heet My Body Isn't Ready. Ja, en Somber, dat is een nieuwe artiest. Dat hoort ook bij de nieuwe generatie artiesten die pop en alternatieve sounds combineert met teksten over liefde, relaties en alles wat daarbij komt kijken en wat misgaat of wat goed kan gaan. Dat zijn allemaal dingen die dus aankaarten in zijn muziek. Maar deze week is hij dus de plaat van de week met het nummer My Body Isn't Ready. Somber.

Je luistert nog steeds naar De Ochtendshow met Sanji hier zo op Den Haag FM. En we gaan alweer richting 9 uur. Dat betekent dat we zometeen over 10 minuutjes het nieuws van 9 uur krijgen. Maar eerst heb ik nog lekkere muziek voor jou klaarstaan. Het is vandaag natuurlijk de 1e van september. Dus de R zit weer in de maand. Dat betekent extra goed opletten op die vitamintjes. En ik breng jou in ieder geval alvast wat vitamine voor je oren. Want ik heb hier Dinner Party voor jou klaarstaan van Nylon Horan.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Installatiebureau Van Ginderen.
2: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
3: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
4: Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
5: De leukste invalscholen vind je bij Pool West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poolwest.nl.
6: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
7: Kom jij lesgeven? Als Mario ziek is? Meld je aan op poolwest.nl.
8: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
9: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
10: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 9 uur.
11: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. Door de droogte van de afgelopen maanden hebben dijkinspecteurs in het gebied van Hoogheemraadschap van Delftland op 284 plekken scheuren in dijken ontdekt. 4 scheuren in 2 verschillende dijken moeten direct worden gerepareerd. Het gaat onder meer om de dijk langs de Korte en Reinerwatering tussen Rijswijk en Den Haag. Het Hoogheemraadschap is nog steeds druk bezig met het inspecteren van alle dijken. Weerinstituut KNMI heeft de nieuwe stormnamen bekendgemaakt. En een van de stormen die binnenkort over ons heen zullen razen krijgt de naam Jade Kops. Influencer Jade overleed eind april aan een zeldzame vorm van kanker.
12: Wij hebben de mensen laten inzenden voor stormnamen tussen 7 april en 7 mei. Precies in die periode is Jade Kops overleden. En daardoor hebben heel veel mensen de kans gegrepen om haar naam in te zenden.
11: Het is een eerbetoon aan de 19-jarige Westlandse die op sociale media openhartig heeft verteld over het verloop van haar ziekte. Juist vandaag meldde het Prinses Maxima Centrum, Kika en het Integraal Kankercentrum Nederland dat de overlevingskansen van kinderen met kanker deze eeuw zijn verbeterd. Van de kinderen die tussen 2010 en 2014 kanker kregen, was 83% 10 jaar later nog in leven. September, en daar zijn we net aan begonnen vandaag, is de internationale maand van kinderkanker. Het weer tot besluit, zon, overwegend droog, bij maxima rond 21 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op tenhagevm.nl.
13: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
14: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
1: Installatiebureau Van Ginderen.
2: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.

0: Dai Dai, Shakira en Burna Boy.
1: Begin je ochtend vrolijk en energiek. Met de ochtendshow op Den Haag FM. Met Senshi.
0: Muziek kan soms iets bereiken waar woorden niet meer komen. Op 11 september start daarom een bijzonder nieuw koor, het Haags Geheugen Buddy Koor. Mensen met bijvoorbeeld dementie of niet aangeboren hersenletsel zingen en kunnen samen ervaren hoe koorzangers die hem als buddy ondersteunen. Nou, het idee is dus niet alleen samen mooie muziek maken, maar ook kijken wat zingen kan betekenen voor het geheugen, zelfvertrouwen en sociaal contact. Nou, we praten erover met initiatiefnemer Isabel. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Senshi.
0: Ja, goedemorgen. Nou, allereerst ja, het Haags Geheugen Buddy Koor. Wat is het precies?
2: Ja, dus eigenlijk, het woord zegt het eigenlijk al. Hè? Het gaat over geheugen, het gaat over een buddy en het gaat over een koor. Nou, je zei het al inderdaad, het zijn mensen met een geheugenuitdaging. We noemen dat een haperend brein. Hè, dat kan zijn door dementie of door een niet aangeboren hersenletsel. Soms ook in een bepaalde fase van Parkinson. Je kunt ook aan mensen met afasie denken. Nou, die zingen samen met amateurzangers die een ruime koorervaring hebben in een koor. En die amateurzangers, die noemen wij dan buddies, of het is ook wel een leuk woord, mantelzangers. Ja. En zo hebben ze inderdaad een koor. De kwetsbare mensen hebben zo een koor met een veilige omgeving. Want het vervelende is dat ze vaak in reguliere koren zich niet meer op hun gemak voelen. Ze voelen zich vaak ook niet welkom. Maar niet omdat het zingen niet gaat. Dat gaat prima. Daar kun je mij hele verhalen over laten vertellen. Maar vaak omdat het tempo of het onthouden, die vormen de drempel. En ze zingen dus echt in het koor. Het is dus meerstemmig. Ja, mijn repertoire is van klassiek tot eigentijds, pop, van alles. En op een uitdagend koorniveau. Ja, dus niet eenstemmig, ja, maar bijvoorbeeld drie of vierstemmig. Ja, en wat gebeurt er dan? Ja, als je mensen uitdaagt, dan krijgen die hersenfuncties natuurlijk een boost. Ja, daar ga je al als eerste. Maar wat ook heel belangrijk is, dat die mensen gewoon in een gewoon koor meezingen. Niet of een van een clubje, hè, met mensen met dementie. Dat trouwens het thema van Alzheimerdag dit jaar is: ik blijf meedoen. Nou, dat helemaal over die inclusie.
0: Ja, ja.
2: En wat ik ook heel belangrijk vind, daarom zeg ik dat hoge niveau nog eens extra. We geven dat een heel goed eindconcert. En dan zeggen de mensen, huh? Is dat mogelijk? Ja, en je wil daardoor dus zichtbaar maken wat een mens met een kwetsbaar brein nog wel kan.
0: Ja.
2: Dat publiek ziet van, oh nee, dementie, dat is gewoon, ja, er is even in de hersenen soms wat mis. Maar ze kunnen nog heel veel dingen wel. En dat vind ik heel belangrijk.
0: Ja, in plaats van alleen maar op het negatieve letten van, oh, dit gaat niet meer, kijken wat er nog wel allemaal mogelijk is.
2: Ja.
0: Nou, ik kan me ook goed voorstellen van, dit bedenk je niet zomaar. Hoe ben je uiteindelijk op het idee gekomen om dit neer te gaan zetten?
2: Ja, er is al wel een paar jaar geleden een initiatief in Nederland geweest. Hè, waarbij je zegt, we gaan een koor maken met mensen met dementie erbij. Dat is een beetje op de achtergrond geraakt. Persoonlijk weet ik dat zingen gezond is, hè, als ervaren koordirigent. En het is inmiddels echt toch wel wetenschappelijk bewezen. En het brengt verbinding, ook heel belangrijk. En er is gewoon een feit dat het aantal mensen met dementie echt heel snel groeit. In Nederland hebben we er nu 320.000. In regio Haaglanden trouwens, hè, al zo'n 10.000. Maar in 2050 wordt het 500.000. En dan moet je denken dat 75% thuis woont, nu al. Maar in de toekomst wordt dat natuurlijk nog steeds meer. Dus het is helemaal niet mogelijk om deze mensen in de zorgcentra te gaan opvangen. Zelfs als ze verslechteren. Nou, dus mijn logische stap was, zingen is gezond. Er is duidelijk een kwetsbare groep in de maatschappij die groeit. Ik wil via dat samen zingen, op een mentaal uitdagend niveau, wil ik die kwetsbare groep in de samenleving blijven betrekken. Want ja, ik ben een voorstander van de inclusie.
0: Ja.
2: Je moet het ik denk, een maatschappij is stabieler als gewoon iedereen betrokken wordt. Dat zie je in allerlei doelgroepen hier.
0: Ja, daar sluit ik me ook zeker bij aan. Niet weg naar de rand van de maatschappij, wat je vroeger, wat echt, weet ik veel, jaren geleden een ding was. Maar nee, iedereen kan meedoen.
2: Ja.
0: Ja, en je zegt net over, joh, het heeft natuurlijk ook positieve effecten. Dat je ziet dat het geheugen dan aangaat. Heb je dan ook bijvoorbeeld in de praktijk al dingen gezien of meegemaakt waarvan je denkt van, ja, het werkt?
2: Ja, ik zie in mijn koor en alles wat met samenzingen te maken heeft. Het begint al met een eerste repetitie van zo'n koor. Dat in de pauze, dat je deelnemers, ook mannen, met tranen naar buiten ziet komen. Maar van geluk, hè? Iemand die zegt van, Ik heb me jarenlang niet zo goed kunnen uiten. En opeens komt er een bom van positieve emotie naar boven. En dat vind ik heerlijk. En wat kunnen we bereiken met z'n allen? Wat kan ik nog veel? He, of ja. een buddy die na een concert zegt... Ik heb heel veel in koren gezongen. Ik heb heel veel concerten meegemaakt. Maar dit concert heeft by far gewoon de meeste indruk op me gemaakt. En heeft me ontroerd.
0: Ja, het wordt ook buiten waarschijnlijk muzikaal. Word je ook gewoon op emotioneel... Ja, muziek is ook emotie. Maar ik denk op een ander emotioneel vlak, denk ik, geraakt.
2: Nou ja, muziek, dat is wel leuk om te vertellen. Muziek, dat zit heel diep weggeborgen in het zogenaamde klankgeheugen. Zoals ik dat noem. Diep in de hersenen. En in datzelfde systeem, het limbische systeem, zit ook de emotie. Dus die muziek die kan die emotie kanaliseren. Tijdens het zingen van een mooie tekst kan je dus als het ware die emotie die eigenlijk een beetje vastzit, bij iemand vaak ook met dementie die angstig is, kan via die tekst en die muziek naar boven komen. En die is nog intact. Ja. Dat klankgeheugen zit zo diep. Dat wordt dus niet aangetast door alles wat daar met Alzheimer en dergelijke in die hersenschil gebeurt. Ja. En misschien is het wel leuk om even te zeggen, Senji. Den Haag is vorig jaar heeft van het Alzheimer Nederland het predicaat dementievriendelijke stad gekregen.
0: Ja. Dat vind ik hartstikke goed.
2: Ja, Den Haag zegt mensen met dementie moeten zich in Den Haag overal welkom en geholpen voelen. Nou, dus we zitten hier helemaal in de goede stad.
0: Ja, dus nu hopen dat natuurlijk de rest van Nederland dit mooie voorbeeld dan ook volgt.
2: Ja, want dat is natuurlijk belangrijk. Dit is natuurlijk het begin hier in Den Haag. Maar de bedoeling is natuurlijk dat dat op een gegeven moment zich verder gaat verspreiden.
0: Ik kan me ook goed voorstellen als mensen nu horen dat ze denken, oh wat interessant. Waar zouden ze bijvoorbeeld zichzelf kunnen aanmelden? Of hoe zouden ze mee kunnen doen aan het geheugen Buddy Corps?
2: Ja, nou, we hebben nu nog één locatie. Misschien kan ik er straks nog iets meer over zeggen, over dat uitbreiden. Maar er zijn wekelijkse koorrepetities. Dat doe ik expres. Want als je het om de 2 weken doet, dan zakt iemand net te veel weer in. Als je het wekelijks doet, dan heeft iemand weer iets om naar uit te kijken. En zo blijven ze toch, blijft alles beter geboekt. Elke vrijdagmiddag, van 2:30 tot 4:15, ook net geen 2 uur... En dit keer is het in Bezuidenhout, maar helemaal aan de richting van Den Haag Centraal Station. Heel goed bereikbaar per bussen, per trams. En het begint op 11 september tot en met 18 december. En die 18 december is meteen dat concert. En ik zou zeggen, jongens, kom daarheen, want het is een ervaring die je niet wilt missen. Het is gewoon een goed niveau en het is ontroerend en mooi. Ja. En wie zich aan kunnen melden, en doe dat vooral. Wees niet bang, voel geen drempel. Dat zijn mensen met een of andere vorm van geheugenproblemen of het misschien mag niet een breinuitdaging. Dat hoeft niet altijd dementie te zijn. Ik zal zo mijn mail en mijn website noemen. En het zijn natuurlijk ook de mensen, de koorzangers die we als steun nodig hebben. En vergeet niet, vrijwilligers zijn ook welkom. Er zijn in zo'n koor best wel praktische zaken te regelen. Helpen met parkeren of een gastvrouwfunctie of koffie inschenken. In ieder geval, de mail is Sing and Connect. Het is Engels geschreven, Sing and Connect. Dus voor de mail zet je er info voor. info@singandconnect. En de website is www.singandconnect.nl.
0: Nou, super. Ik kan me goed voorstellen dat iemand die nu hoort denkt van, ik ken misschien iemand voor wie dit wat is. Of misschien dat je zelf denkt van, misschien is het voor mezelf iets. Ga in ieder geval hier eventjes op kijken. Want 11 september gaan ze dus van start. Je kan je dus volgens mij nog aanmelden ook daarvoor.
2: Ja, zeker, altijd.
0: En 18 december is dan ook een groot concert. Nou, mooi zo voor de feestdagen ook. Denk ik, kan je mooi richting de kerst daarna gaan.
2: Concert.
0: Zijn er ook nog toekomstplannen?
2: Ja, want dat is misschien wel goed. Je vroeg net naar van, dit koor is hier, zijn er elders koren. Het is niet zo makkelijk om zomaar zo'n koor te starten. Je snapt, het is heel complex, de organisatie is complex. Dirigenten moeten ook een bepaalde ervaring hebben. Het omgaan met dementie moet je ook gewoon voorzichtig doen. Er komen fondsen bij kijken, er is misschien een faciliterende partner nodig. En je moet ook vooral borging hebben. Je mag niet zeggen, jongens, ik doe een kerstconcertje met jullie, doei.
0: Ja.
2: Hoeft niet meer, nee, want dat is juist zo belangrijk. En omdat er in Nederland wel veel behoefte aan is, ben ik eigenlijk aan het toewerken naar een stichting. Ja, en die stichting moet het voor wie maar wil mogelijk maken om op elke plek in Nederland een dergelijk koor te kunnen opzetten. Ja, dan kun je zeggen, misschien trainingen, overdracht van know-how. Wat is je repertoire? Noem maar op. En ik weet dat veel mensen mij al gemaild hebben. Wat jammer, bij ons is er niet zo'n koor. Dus die wil ik snel van de grond helpen, waardoor heel Nederland en hopelijk over de grenzen, wie weet ooit, de hele planeet, overal op de plek van de wereld zo'n koor is.
0: Ja, dat zou hartstikke mooi zijn. Nou, ben jij dus geïnteresseerd? Kijk dan eventjes op de website. Dankjewel, Isabel, initiatiefnemer van Geheugen Buddy Koor.
2: Ja, www.singandconnect.nl.

0: Haagse Headlines.
1: Goedemorgen, het is 10:01 en dit zijn de Haagse Headlines van vandaag. Er komen tijdelijk extra bewakingscamera's op de Leiweg nadat daar 2 weken geleden 3 woningen werden beschoten. De politie onderzoekt of het schietincident verband houdt met eerdere geweldsincidenten en houdt rekening met een verhoogd risico op herhaling. Burgemeester Jan van Zanen heeft daarom besloten camera's te plaatsen tussen de Nieuwersluisstraat en de Meppelweg. Die mogen daar voorlopig tot eind mei volgend jaar blijven staan. Een bijzondere Haagse plataan maakt kans op de titel Boom van het Jaar. Vanaf vandaag kan er worden gestemd en op 14 oktober wordt de winnaar bekendgemaakt. Het Eskamp Art Festival keert zaterdag 26 september terug naar winkelcentrum Leiweg. Tussen 12:30 zijn er optredens, workshops en andere activiteiten. Onder andere Steven Kazan en de Haagse volkszanger Chico staan op het programma. Daarnaast kan je er dansen, drummen, kunst maken en straattheater bekijken. En dan het weer. Vandaag blijft het droog, waait het minder hard en krijgen we flinke zonnige periodes. Met temperaturen tussen de 16 en 20 graden.
0: Het

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

Not Over You, Gavin DeGraw. Hier zo in de ochtendshow met St. G op Den Haag FM. En het is vandaag de 1e van september. De air zit weer in de maand. Dus dat betekent extra vitamine slikken. Vitamine D, levert eraan. Je lichaam zou er blij mee zijn. Nou, nu hoef jij niet vandaag direct naar de winkel dus te rennen. Rustig aan, want er zijn buiten nog steeds zonnestralen. Maar het is wel goed om jezelf alvast bewust te maken dat we dus steeds minder zon krijgen. En dat heeft dus ook weer effect op jouw hele gezondheid. Want de zon brengt namelijk vitamine D. Dus een beetje zon is echt wel heel erg belangrijk en heel erg goed. Dus ook wanneer het buiten wat kouder is, het straks weer gaat regenen en al die meuk, is het belangrijk om toch dagelijks even lekker naar buiten te stappen. En de letter R hebben we in de maand tot en met april. En dat betekent dus dat we in al die maanden daartussen extra op ons gezondheid moeten letten. Maar ik denk dat als we daar samen over nadenken, we een heel eind mogen komen. Vandaag gaat in ieder geval de zon lekker schijnen. Want temperaturen tussen de 16 tot 20 graden, ja, ik klaag niet. Gisteren heeft het heel erg veel geregend, vandaag niet. Dus ik ga er lekker van genieten en ik hoop jij natuurlijk ook.

0: Morning.
1: Good morning. Ja, je hoort het, Jessica. Ik heb helemaal zin in jou.
0: Ja, in mij, in de koffie, de cafeïne. Ja. En natuurlijk het leuke, gezellige muziekprogramma met gasten die jou kunnen inspireren.
1: Heerlijk.
0: Precies. Ja. Oh, ik ben komen wandelen, dus ik heb weer lekker een opvlieger. Dat is altijd zo, hè? Als je dan stil gaat staan, dan krijg je het ineens warm.
1: Ja, dat heb ik dus ook in de sportschool. Dan ben ik hard bezig, gaat het goed. En op het moment dat ik dan even ga zitten, breekt het zweet me uit. Dan denk ik, hallo, ik doe nu niks.
0: Nee, maar dat komt als je in beweging bent, dan heb je nog wind of zo.
1: Ja.
0: En dan zit je stil en dan, I don't know. Don't know, girl. hoe is het bij jou?
1: Ja, goed.
0: Heb je een lekker programma gehad deze ochtend?
1: Ja, het was best wel interessant. Ik heb een vrouw gehad over het geheugen, buddycore. Dat is speciaal voor mensen die de dementie of niet aangeboren hersenletsel of iets hebben met hun geheugen. En ik heb nog over een party gehad, waarin ze tomaten allemaal, die eigenlijk klaar zijn om weggegooid te worden, maar waar je nog wel mee kan, die gaan ze dan tot saus verwerken of andere
0: Maar was dat de passata?
1: Ja,
0: heb ik over gehoord in de buurt-app.
1: Ja, nou, er zijn 30 locaties dus in Den Haag waar je dat kan gaan doen.
0: Grappig, hè?
1: Ja.
0: Ga je?
1: Weet ik niet. Jij?
0: In een potje saus halen sowieso.
1: Ja, je moet je eigen potje meenemen. Nou, ik heb thuis wel een potje.
0: Oh, ik heb er een paar weggegooid.
1: Oh.
0: In de glasbak. Maar
1: heel goed, ja.
0: Misschien neem ik een emmer mee. Of een pan.
1: Ja,
0: ik kan ook een pan meenemen, toch? Ga je gelijk soep van maken.
1: Dan kan je het meenemen. Ja, want wat ze overhouden van alles wat ze gaan maken, daar ga je dan ook achteraf met elkaar nog soep mee eten.
0: Ja, precies.
1: Ja, dus
0: hartstikke leuk.
1: Gezellig.
0: Dat is leuk.
1: Ja.
0: En je had ook gisteren een cursus. Is daar nog wat leuks over te delen met ons?
1: Nou ja, eigenlijk het ging over AI of AI.
0: Ja.
1: En waar het dus eigenlijk over gaat is, het is gewoon, het wordt steeds meer iets in ons leven. Het wordt steeds groter. En heel veel mensen zijn er bang voor. Heel veel mensen zien de voordelen ervan. Ja, ik zie natuurlijk heel veel voordelen. Voor de natuur maak ik me wel grote zorgen natuurlijk. Want het kost gewoon heel veel water en al die dingen. Maar wat ik wel bijvoorbeeld zag, is een robot die dan lekker je huis gaat schoonmaken. Nou, daar ben ik wel voor. Lekker.
0: Ja, ik heb wel ook een robotstofzuiger.
1: Ik ook, heerlijk.
0: Dus dat is natuurlijk hartstikke fijn. Maar is dat AI of is dat een geprogrammeerde robot? Ja, ik weet het niet. Hij leert niet of zo, hoor. Het is niet dat hij deed, oh, Jessica heeft altijd haar schoenen daar staan. Want die staat dan weer altijd bij dezelfde stoelklem. Of nou, van de week stond hij weer in de wc-klem. En dan denk ik, je weet dat het hier een drempel is. Ja,
1: want uiteindelijk, bijvoorbeeld die robot, dingen die kunnen dan een eigen plattegrond maken. Ja. En dan wordt dus wel allemaal AI aangestuurd.
0: Ja, maar dat vind ik dan weer spannend. Ja, ik ben toch echt een beetje van de stroming. Ja, crypto was het ook helemaal. We gingen in de toekomst allemaal met crypto betalen. En nou ineens ligt dat ook een beetje op zijn gat.
1: Ja.
0: Dus zijn er natuurlijk wel heel veel mensen heel rijk mee geworden. En dat is heel fijn voor ze. Maar crypto is nu ook niet wat het voorspeld zou zijn.
1: Nee.
0: Wat het zou zijn. En ik hoop eigenlijk een beetje dat dat met AI ook zo is. Want Senji, jij en ik zijn ook vervangbaar door AI.
1: Ja, dat vond ik dus wel eng. Want hij liet dus een filmpje zien van zichzelf.

0: dat hij een andere taal sprak. Ja. En het leek zo echt.
1: Ja.
0: En dat ik dacht, wat de hel.
1: Ja, dat is met mij ook wel eens gebeurd. Als ik presentaties heb gegeven in het Nederlands voor een bedrijf. En zei, ja, we willen eigenlijk global één gezicht. En dan willen we jou ook in die andere taal laten praten. En toen dacht ik, ja, maar dat kost dus wel het werk van de Deense voice-over, de Spaanse voice-over, de Portugese voice-over. Snap je?
0: Ja.
1: Want normaal gesproken zou je dus zeggen van oké, dus je wil mijn gezicht, prima. En dan ga je dat nasynchroniseren. Maar dat doen ze dan met AI. En dan gaan mijn lippen ineens ook in het Portugees vloeiend. Prima. Leuk, spannend. Een beetje eng. Ik zeg, maar daar moet je wel voor betalen. Want,
0: ja, heel goed.
1: Ja, het is gewoon niet eerlijk.
0: Nee. Ja, maar eigenlijk word je letterlijk gekloond.
1: Ja.
0: En dat vind ik wel eng.
1: Ja, en ze kunnen zelfs ook al radioprogramma's met gewoon de ditjes en de datjes over de beursuitslagen, sportuitslagen, het weer. Alles wat voorspelbaar is of wat al gebracht is op internet. Dus nieuwsberichten, ook onze website van het nieuws bijvoorbeeld. Daar hebben ze al getest, een man en een vrouw over laten babbelen.
0: Ja, dat vind ik dus echt.
1: En dan
0: heb
1: je dus een ochtendprogramma zonder mensen.
0: En dan uiteindelijk bespaar je daarop.
1: Uiteindelijk wel. Maar
0: ja.
1: Of dan, ik denk, ja, de ziel is eruit, het karakter is dood. Ja. Daar ga je. Ja. Ik bedoel, alle modellen die je hier en daar nu ziet, lijken allemaal op elkaar. Soms zie je zelfs drie dezelfde op één massafoto.
0: Ja.
1: En alle restaurants in Den Haag hebben dezelfde flyer uiterlijk. Dus,
0: ja.
1: Dus je denkt, ja, als ik het één keer zie is leuk, maar nu hangt heel Den Haag vol. En het is allemaal hetzelfde AI-programmaatje.
0: Ja, heel eerlijk, ik kan echt geen AI-flyer, poster of iets meer zien.
1: Uitnodiging zelfs niet.
0: Nee.
1: Nee.
0: Nee. Echt, ik kan het niet meer aanzien.
1: Nee.
0: Nee.
1: Ik ook niet. Dus ik ben nog een beetje huiverig tegen / voor AI. Ik doe het gewoon lekker nog allemaal zelf.
0: Heel
1: behalve goed. Stofzuigen, maar dat is geen AI, maar wel een robotje.
0: Ja, dat eigenlijk. Ik ben meer gewoon echt voor, ja, ik kan straks een elektrisch of een apparaat mijn ramen lappen. Daar ben ik helemaal in.
1: Ja.
0: Heerlijk.
1: Maar goed, dat is dan voor. Ik heb gewoon de glaaswasser die komt voor de buitenkant.
0: Ik ook.
1: Ja, en die man mag van mij blijven komen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar voor de binnenkant en voor bij ons achter moet ik het wel zelf. Dat zou ik toch wel heel relaxed vinden.
1: Ja, zou je dan zo'n soort. Zoals de robotstofzuiger of de grasmaaier. Die dan zich vastzuigt aan de ramen.
0: Ja.
1: En dan. Zou dat er nog niet zijn?
0: Ja, misschien is het er al, maar
1: misschien is het te zwaar.
0: Ja, dat
1: om
0: kan
1: verticaal
0: ook.
1: Dat te doen.
0: Ja, dus misschien iets voor de toekomst. Maar dat zou ik wel relaxed vinden.
1: Ja, snap ik wel. Maar goed, ik ben huiverig.
0: Ja, we gaan het allemaal meemaken. En wat ga je vandaag in de Haagse Bakkie doen? Ook over AI of?
1: Nee, ik hou het dicht bij de natuur. Boswachter Mark Kras komt langs. We gaan het hebben even over de Ranger-dag die afgelopen weekend was in Nationaal Park Hollandse Duinen. En er waren ook wat werkzaamheden in het Haagse Bos. Dus die zijn volgens mij afgerond. Daar hebben we het over. Sanne Wallis de Vries komt langs. Die staat binnenkort in Diligentia, dus dat is hartstikke leuk. Of tenminste, we gaan het dan hebben ook over Prinsjesfestival. Ja. We hebben natuurlijk de countryplaats van de week. En ik moet nog even dubbelchecken. Maar misschien dat we ook eventjes met Hermes gaan praten over de nieuwe Tina-tram.
0: Ja.
1: Die vanaf vrijdag door het Haagse stadsbeeld gaat rijden.
0: Ja, superleuk. Ja, je kan er dan ook naar kijken. Nou, ik ben helemaal benieuwd straks.
1: Ik was eerst nog even maar helemaal in de war. Ik dacht, Tina-tram. Ik had al vaag een persbericht gelezen. Ik dacht, dat gaat over de Tina-dag in Duinruil. En dat dan de Tina-trein speciale lijn naar Duinruil gaat rijden vanuit Den Haag of zo. Dus ik zeg, hoef toch niet zo heel veel aandacht aan besteden. Dus alleen op Tina-dag, weet je wel.
0: Ja.
1: Nee, correctie. Het is het nieuwe model van de HTM. Juist.
0: Ja.
1: We hebben natuurlijk ook een F naar 11. We doen het artiesten-ABC. We zijn bij de letter O aangekomen. En vandaag hebben we Olivia Dean op het menu staan. Man I Need. En So Easy to Fall in Love. Ja.
0: So Easy to Fall in Love. Dat voel ik vandaag.
1: Ja, die is prachtig. Ja. Ik heb vandaag Man I Need al gehoord. Ik heb even naar onze collega's van Radio 10 geluisterd. Die zijn verhuisd van Radio 2 naar Radio 10. Jan, Willem en Jeroen. En die hebben daar gewoon exact hetzelfde programma. Zelfde jingles, alleen waar 2 werd gezongen, wordt nu 10 gezongen.
0: Oh.
1: Alles is hetzelfde. Ze geven zelfs dezelfde prijs weg.
0: Dat vind ik wel bizar.
1: Wonderlijk, hè? Dus dat als ik hier weg zou gaan en dat ik dan ergens anders een programma met dezelfde titel, of in ieder geval de jingles waar dan misschien de titel niet in zit, maar dat ik dat allemaal zou kunnen gebruiken. Ja, wel makkelijk.
0: Heel makkelijk.
1: En vertrouwd. Ja, ik ben nu vanmorgen alweer overgegaan. Want ik vond gisteren Radio 2 dan even...
0: Ja.
1: Nee, dacht nee.
0: Nee, oh, dat is wel gek.
1: Ja.
0: Ja, dat je bijvoorbeeld ineens, weet ik veel, ergens achter een andere
1: gek,
0: stad...
1: Hè? Ja, dat, nee. jij dan alles hetzelfde hebt, maar dat er in plaats van Den Haag FM, dus Rotterdam FM.
0: Ja, hey. Goedemorgen, Rotterdam.
1: ZFM.
0: Ja.
1: Kan allemaal. Ja. Oké, ik heb genoeg gepraat. Ik ben straks om 10 uur weer aan de beurt.
0: Zo is dat. Ja, veel plezier. Ik ga de koffie vastzetten.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
2: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. Miva maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer het levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
3: Installatiebureau van Ginderen.
4: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
5: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 10 uur.
6: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. Door de droogte van de afgelopen maanden hebben dijkinspecteurs in het gebied van Hoogheemraadschap van Delftland op 284 plekken scheuren in dijken ontdekt. 4 scheuren in 2 verschillende dijken moeten direct worden gerepareerd. Het gaat onder meer om de dijk langs de Korte en Reinerwatering tussen Rijswijk en Den Haag. Het Hoogheemraadschap is nog steeds druk bezig met het inspecteren van alle dijken. Weerinstituut KNMI heeft de nieuwe stormnamen bekendgemaakt. En een van de stormen die binnenkort over ons heen zullen razen krijgt de naam Jade Kops. Influencer Jade overleed eind april aan een zeldzame vorm van kanker.
7: Wij hebben de mensen laten inzenden voor stormnamen tussen 7 april en 7 mei. Precies in die periode is Jade Kops overleden. En daardoor hebben heel veel mensen de kans gegrepen om haar naam in te zenden.
6: Het is een eerbetoon aan de 19-jarige Westlandse die op sociale media openhartig heeft verteld over het verloop van haar ziekte. Juist vandaag meldde het Prinses Maxima Centrum, Kika en het Integraal Kankercentrum Nederland dat de overlevingskansen van kinderen met kanker deze eeuw zijn verbeterd. Van de kinderen die tussen 2010 en 2014 kanker kregen, was 83% 10 jaar later nog in leven. September, en daar zijn we net aan begonnen vandaag, is de internationale maand van kinderkanker. Het weer tot besluit, zon, overwegend droog, bij maxima rond 21 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op tenhagevm.nl.
8: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.
9: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
10: Zwemmers. Bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
0: Nu Haags Bakkie met Jessica Mendels. 100%
11: Haag. We trappen het uur af met Lucas en Steve en Jordan Shaw. Heart First.

0: is Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag tussen 10 en 12 op Den Haag FM. Den Haag.
1: Goedemorgen, wat fijn dat je luistert naar Haags Bakkie met Jessica Mendels. Het is dinsdag 1 september, een nieuwe maand. De maand waarin de herfst zijn inval doet. Ik vind dat wel een dingetje hoor. Gelukkig kon ik vandaag wel met korte mouwen over straat. Gisteren liep ik in mijn regenjas. Dus dat voelde dan meer septemberachtig dan vandaag. Maar ik weet niet of ik er al aan toe ben om afscheid te nemen van de zomer. Gelukkig is mijn allereerste gast boswachter Mark. En die kan mij vertellen hoe het er in het bos aan toe gaat. En die weet ook wel het een en ander over de seizoenen. Dus daar gaan we straks over babbelen. Maar eerst is het tijd voor...
0: Even na elf.
1: De Even na elf. En we doen natuurlijk het artiesten ABC. Ik heb gisteren de draad weer opgepakt met de letter O. Gisteren hadden we de Haagse zusjes O'Jean. En vandaag heb ik twee nummers van Olivia Dean. Man I Need en So Easy to Fall in Love. Jij mag gaan stemmen. Stemmen doe je op Instagram, @denhaagfm. In de story vind je de poll en daar klik je op jouw favoriete nummertje van vandaag. Om 11 uur ga ik de stemmen tellen en Even na 11 draai ik de plaat met de meeste stemmen. Dit is de keuze van vandaag.
0: Even na 11.

0: Miley Cyrus, End of the World.
1: Lekker naar buiten met Jessica.
2: Met Jessica en met boswachter Mark Kras. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Oh, waarom hoor ik jou niet? Oh, je hebt die andere microfoon gepakt.
3: Oh, sorry.
2: Geeft niet. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Als er eentje aan mijn linkerkant zit, is het... microfoon 1. Maar jij zit op microfoon 2. Geef niet, die doet het ook. Goedemorgen, Mark. Ik heb je een hele poos niet gezien, want ik had natuurlijk zomervakantie. Mm-hmm. Ben je ook nog weg geweest?
3: Ja, zeker.
2: Ja, want ik heb je een keer geappt en zag ik mijn appje komt niet aan. Heb je die ooit nog gehad?
3: Ja, heb ik wel ooit gehad.
2: Ja, maar veel te laat natuurlijk.
3: Weken later.
2: Ja, ik zag mensen heel actief roken in een heel droog bos. En ze zaten echt in een kringetje met allemaal boomstammen. En die zaten daar lekker te blowen en te roken. En ik dacht alleen maar, oh mijn god, alsjeblieft, laat er geen vonkje overspringen. Want het was zo ongelooflijk droog. Nou, echt, als je te hard knipperde, dan had je al vonkjes, zeg maar. Dus toen ging ik jou appen of ik dat ergens kon melden. Maar ik zag dat het niet aankwam. En toen heb ik maar gewoon een kruisje geslagen en gehoopt dat het goed ging. Het is goed gegaan.
3: Ja.
2: Het Scheveningse bos is niet afgebrand. Maar ben je ook nog lekker op vakantie geweest?
3: Ja, zeker.
2: En waar ga je dan als boswachter naartoe?
3: Naar de bossen.
2: Ja?
3: Even kijken, in dit geval zijn we naar Zweedse bossen geweest.
2: Oké, ja.
3: Een Zweedse duinbos heb ik bezocht.
2: Leuk.
3: Op de fiets en ook wandelend. En dat was wel inspirerend, want dat waren echt fantastisch mooie bossen. En
2: wat onderscheidt zo'n Zweeds bos zich dan aan het Haagse bos?
3: In dit geval zou ik het niet vergelijken met de bossen, het Haagse bos. Want het Haagse bos is veel ouder in zekere zin. En het is ook meer een loofbos. En wat je ziet in Zweden zijn vooral naaldbomen.
2: Oh ja.
3: En ik vergelijk het meer met het bos, zeg maar, zoals we dat hebben in de Ganzenhoek. Mm-hmm. Waar we de Rangerdag hebben gehad.
2: Ja.
3: En in Noordwijk. Wat je ziet is, dat is nog echt aangeplant bos in de jaren 30, 50. Echt dennenbos. En wat ik in Zweden heb gezien is twee dingen eigenlijk. Hoe zwaar het dennenbos het heeft. Hoe moeilijk die bomen het hebben om volwassen te worden. En nou letterlijk, Jessica, ze wringen zich in allerlei bochten.
2: Ja, ja.
3: Ik heb bomen gezien die cirkels maken, lussen maken. Allerlei manieren waarop ze op een gegeven moment het licht kwijt zijn. En dan vormt die stam zich helemaal tot een lus om toch maar in het licht te komen. En dan vervolgens zijn ze het licht hebben ze gevonden. Maar dan gaat het weer weg en dan moeten ze weer de andere kant op. En ze maken gewoon echt kringen.
2: Ja, ja. Een soort achtbaanbomen.
3: Ja. Nou,
2: met loopings.
3: Precies, ja. Exact. Ik heb nog nooit zulke bomen gezien. Ja, het was super gaaf om te zien.
2: Ja, wat is de natuur dan mooi. Wij hebben in de Van Merlestraat, in het regentessenkwartier, daar staat de hartjesboom. Dat is een blauwe regen. En die stam heeft dus ook een lus gemaakt, maar niet gewoon een lus. Die lus is een hartje.
3: Oh.
2: En zeker toen mijn kinderen kleiner waren, liepen we daar regelmatig langs. En moesten altijd eventjes op de foto met de hartjesboom. Soms dagelijks, dat ik zei, ja, het is goed zo. Dus toen zijn ze maar de boom kusjes gaan geven. De hartjesboom moest een kusje hebben. En ook bij het langs fietsen een geblazen kusje. Maar je kan dus zo met je hoofd achter dat hartje gaan zitten. En dan zit die boom om je hoofd heen als hartje. Ja, dat als wij zeiden wel eens tegen elkaar, als je die ooit kapt, ja, dat kan niet anders dan ongeluk brengen. Want een hartjesboom kappen, ja, dat is wel wonderlijk, hè, hoe dat dan gaat.
3: Ja, het is zeker wonderlijk. En wat ik wel gaaf vind, is dat wij kunnen dan als mensen zien dat iedere boom eigenlijk wel een eigen karakter heeft.
2: Ja.
3: En dat weten we natuurlijk als boswachters heel goed. Dat iedere boom heeft zijn eigen strategie en zijn karakter. En dat zie je ook met die droogte, zag je dat gebeuren. Sommige eiken bleven gewoon blad aanmaken of hun blad in stand houden. Terwijl anderen dachten, nou, bij mij, bekijk het, het is veel te warm. Ik ga lekker in de herfststand. Dus die zag je veel vroeger en die konden naast elkaar staan.
2: Ja, precies.
3: Echt allemaal een soort van eigen karakter. En bij zo'n hartjesboom is dat natuurlijk mooi zichtbaar. En ook in het Haagse Bos ken ik wel bomen die allerlei vormen hebben. Die gewoon op het eerste denken, hey, dat is die boom met die enorme vergroeiing halverwege. Ja. Dat is die boom die rare kronkel maakt. Of die enorme lange tak richting het licht. Dat is wel leuk om door dat bos te lopen. En dan is het herkenbaar voor mensen. Maar dat geldt eigenlijk voor al die bomen. Hebben natuurlijk allemaal hun eigen karakter. En hun eigen manier van zich in stand houden
2: ja.
3: in zo'n bos.
2: Cool. Je hebt in de pente zomer goed doorgekomen. Hopelijk het Haagse Bos ook, dat wil ik straks even horen. Maar eerst de Ranger-dag. Die was afgelopen zaterdag.
3: Ja.
2: Bij, hoe zei je nou?
3: Het Ganzenhoekbos.
2: Ja, het Ganzenbos.
3: Ganzenhoekbos.
2: Ganzenhoekbos. Dat is dan eigenlijk meer bij Wassenaar?
3: Ja.
2: Ja.
3: Dus bij Wassenaar, aan de Wassenaarse Slag. In de parkeerplaatsen hadden we een post gemaakt. De eerste post van een puzzeltocht voor kinderen van 4 tot en met 12. En die gingen door het bos en door het duin heen. En het is midden in het Nationaal Park Hollandse Duin.
2: Ja.
3: En je ziet ook veel van die landschappen daar. En bij iedere post hadden we een opdracht. En bij sommige posten hadden we zelfs een duinwachter of een boswachter. Duinwachter van Dunea of een boswachter van Staatsbosbeheer. En die kon je dan vragen stellen, maar die had natuurlijk ook een opdracht voor je.
2: Uiteraard. En was het goed bezocht, druk bezocht?
3: Ja, we hadden 100. We verkopen kaartjes aan kinderen. Dus kinderen tussen de 4 en 12 jaar kunnen een kaartje kopen. En de ouders en jongere broertjes, zusjes, oudere broertjes, zusjes, opa's en oma's mogen gratis mee. Dus ik weet dat er 130 kinderen zijn gekomen en die de puzzeltocht hebben gemaakt.
2: Ja.
3: Bij elkaar waren er denk ik 400 mensen die zijn gekomen.
2: Ja.
3: En het is zo leuk om al die kinderen bezig te zien. En ook, we hebben de ouders ook uitgedaagd. Ik heb regelmatig tegen kinderen gezegd van, het blote voetenpad is niet alleen voor kinderen.
2: Nee, precies.
3: En er waren ouders die dat niet allemaal op prijs stelden. Maar de meeste wel. En sommigen, zij vertelden later toen, want ik zat bij de eerste post toen ze terugkwamen. En mijn moeder wilde niet stoppen met lopen over het blote voetenpad.
2: Oh. Dus
3: die vonden het echt
2: superleuk. Ja, dat is smaak te pakken.
3: Ja, en ook over dennenappels.
2: Ja, dat is best gevoelig. Ja, ik ga elke 5 weken naar de pedicure. Er zit niet zoveel eelt op bij mij. Mm-hmm. Het ging ook vorig jaar zomer een blote voetenpad doen. En ik dacht, oh, het doet echt pijn. Ja. En ik ben ook helemaal niks meer gewend.
3: Ja, nou ja, dat is natuurlijk het leuke. Maar het is ook vooral leuk om te voelen dat het nat en vochtig. Gewoon, je komt heel dicht bij je gevoel. En dat is superleuk bij zo'n blote voetenpad.
2: En lekker aarde.
3: Maar ze hebben ook beestjes gezocht. Met slakken in hun handen gestaan. Ze moesten heel goed speuren naar allerlei dieren die verstopt waren onderweg. Mm-hmm. Werden ook lang niet allemaal gevonden.
2: Er waren geen echte dieren.
3: Nee, er waren geen echte dieren. Hadden
2: bordjes
3: neergezet. Maar het zijn wel allemaal dieren die in het Nationaal Park voorkomen. En iedereen mocht een foto meenemen van een wilde plant of dier uit zijn of haar tuin. Want uiteindelijk is ook je tuin een stukje van het park.
2: Ja.
3: Een beetje onderdeel. En die helpt een goede, gezonde tuin met wilde planten helpt de natuur meer dan eentje met alleen maar planten uit de
2: tuincentrum. Ja.
3: Dus dat was ook heel leuk, want iedereen kwam dan ook met plantjes. Wild en niet wild, dat vinden sommigen nog lastig. Want we hebben ook de rode kat gehad en de zwarte kat gehad. Die kwamen ook allemaal mee. Maar het is ook gewoon geweldig om te zien hoe mensen van natuur houden. En of het nou huisdieren zijn of wilde dieren.
2: Ja. Ja,
3: daar waren we heel erg coulant in. Dus het was een super gezellige dag. Heel mooi weer ook. Want het was niet super heet.
2: Nee, precies. En er stond lekker windje.
3: Ja, en precies tussen de buien door kon je fantastisch die wandeling lopen. Heel veel leuk contact ook gehad met mensen.
2: Super.
3: Dus het was echt een super mooie dag. En volgend jaar weer.
2: Volgend jaar weer. Komt er niet tussendoor nog een herfsteditie?
3: Nee, je komt er tussendoor niet in.
2: Jammer, maar wij hadden een bruiloft, dus we konden niet. Maar ik had hem wel op mijn agenda staan. Maar ik kon maar op één plek tegelijk zijn.
3: Ja.
2: Ik wil straks heel graag van je horen hoe het met de werkzaamheden in het Haagse Bos gaat. En ook hoe het een beetje met ons bos gaat. Maar eerst is het tijd voor Haagse muziek op Den Haag FM. En ik heb Nano klaarstaan met Laten We Gaan.
4: Wij zijn Den Haag FM. Trots op de artiest uit onze stad. 100% Haags. Met nu Haagse muziek.

0: Laten we gaan van Nano.
1: Lekker naar buiten met Jessica.
0: Ja, ik moet altijd een beetje opletten bij dat liedje van Nano. Want dat is heel leuk, maar hij heeft een heel gek eindje. Want dan is het helemaal stil geworden. En dan ineens komt er nog wat geluid. Eigenlijk zou ik dat eraf moeten knippen voor de volgende keren. We zitten hier in de studio lekker met boswachter Mark. Mark Kras van Nationaal Park Hollandse Duinen. Zijn werkgebied is het Haagse Bos over het algemeen. Maar het hele park valt natuurlijk een beetje onder jouw werkgebied. Mm-hmm. Maar nu wil ik even weten, als Den Haag FM zijnde, hoe gaat het met ons Haagse Bos?
2: Hoe gaat het met het Haagse Bos? Nou, het is, we hebben de afgelopen weken hebben we boswerkzaamheden uitgevoerd.
0: Precies.
2: We hebben best wel wat bomen weggehaald. En het mooie daarvan is, we zijn daarmee klaar.
0: Ja.
2: We gaan nu de paden herstellen. We zijn met de ruitenpaden bezig en de andere paden komen later. Maar het mooie daarvan is dat tijdens dat werk ben je nog meer in het bos dan dat je normaal al bent.
0: Ja.
2: Normaal zijn we daar en dan kijken we naar jonge bomen die opgroeien en of het werk of het bos zich eigenlijk ontwikkelt zoals we dat willen. En dan af en toe dan sturen we een beetje bij. Maar nu zijn we er heel intensief geweest omdat we daar ook heel intensief aan het werk gaan zijn. En dan zie je eigenlijk, en dat is grappig, het werk wat we 4 jaar geleden hebben gedaan, of dat effect heeft gehad. En afgelopen donderdag waren we er, het regende wel flink, maar dat was wel een mooi moment om door dat bos te lopen en te kijken, oké, wat heeft het huidige werk gedaan? Maar we zagen ook wat we 4 jaar geleden hebben gedaan en het is licht op de bodem brengen. En dan hoop je dat er soorten opkomen waar je al een hele tijd op hoopt dat die jonge bomen gaan vormen. En het grappige is, en het was leuk om daar ook weer eens een keertje mee bezig te zijn, is dat niet iedere boom is even jong vruchtbaar. Dus je moet je voorstellen dat een berk of een esdoorn al na een paar jaar geeft die zaad waar ook jonge boompjes uit komen.
0: Ja.
2: Maar een eik denkt bij zichzelf, ja, ik heb nog 800 jaar, waarom zou ik haasten?
0: Ja.
2: Pas na 60 tot 80 jaar zijn eikels vruchtbaar en komen daar jonge eikjes uit.
0: Want ze geven wel eikels, maar niet alle eikels geven jonge bomen.
2: Ja.
0: Oh, joh.
2: Dus dat, en dat is verschilt van de een. Dus je ziet dat esdoorn.
0: En jullie gaan dan geen eikels uit een ander bos rondstrooien?
2: Nee. Het bos moet zichzelf bedruipen. En we helpen wel een beetje met sturen. Maar we gaan niet vanuit ver.
0: Nee, dus de eikels, de nieuwe eikenbomen die groeien, moeten van eikels van eikenbomen die er al staan.
2: Ja.
0: Oké.
2: Dus dat is wat we willen. Maar dat zagen we nog heel weinig.
0: Ja.
2: En dat heeft enerzijds te maken met, ze moeten op leeftijd zijn dat ze ook eikels maken die vruchtbaar zijn. En dat geldt ook voor de beuken en voor de haagbeuken. En de bomen zijn over het algemeen in het Haagse Bos ongeveer 80 jaar geplant na de Tweede Wereldoorlog. Dus ze zitten nu in de leeftijdsfase dat ze dus ook moeten gaan verplanten.
0: Eindelijk vruchtbare eikels in het Haagse Bos.
2: Ja.
0: Dat is toch een uitspraak die ik nooit had gedacht te gaan zeggen.
2: Ja, dus dat is wat er gaande is. En we zijn natuurlijk al een aantal jaar hopen we dat we die jonge eiken zien. En zoals gezegd, afgelopen donderdag maakten we een ronde. En mijn collega die zei van, kijk, daar. En dan zagen we dus inderdaad 4 blaadjes, eikenblaadjes.
0: En die zijn zo mooi.
2: En die zijn prachtig, want die zijn mooi gelopt, zoals dat heet.
0: Ja,
2: dus echt zo, dus die ronde, afgeronde hoekjes. En dan zie je zo'n heel klein eikje van nog geen 10 centimeter met 3 blaadjes. En daar worden wij zo blij van.
0: Ja.
2: Want dat zijn de bomen van de toekomst. Dat zijn de bomen die over 80 jaar het bos zijn van onze kinderen, kleinkinderen.
0: En die dan weer vruchtbare eikels gaan geven.
2: En dan weer 80 jaar later.
0: Ja.
2: Dus inderdaad, het is geweldig om te zien. En we zagen dus inderdaad jonge eiken. We zagen jonge hagebeuken. We zagen jonge beuken. En dat zijn precies de soorten waar we naar zoeken. Kijk, dat de esdoorns jongen krijgen, dat weten we wel. En die zijn lekker snel. Dat is hartstikke leuk. Maar het gaat ons juist om die andere. En dat betekent dus dat ook nu we klaar zijn met dit werk, namelijk licht brengen op de bodem, ruimte voor oude dikke bomen en voor die jonge bomen, dat we nu de komende jaren elke keer die ronde gaan maken. En de esdoorns een beetje indammen. Zo van, jullie krijgen zoveel jongen. Je kan wel met wat minder. En die enkele eiken en die enkele haagbeuken en die enkele gewone beuken weer wat ruimte geven. Want dat is het bos van de toekomst.
0: Ja.
2: Dus we zijn, het lijkt nu alsof we klaar zijn, maar dat zijn we eigenlijk niet nu.
0: Nee, het is een ongoing process.
2: Ja.
0: Maar goed, de werkzaamheden waar je dan eventueel wat hinder van zou kunnen ondervinden, die zijn klaar.
2: Ja.
0: En de bomen die gekapt zijn, die worden verkocht gewoon voor de industrie.
2: Ja.
0: En dat geld, dat komt weer ten goede aan het Nationaal Park.
2: Nou, die komen te goede aan het natuurbeheer. Ja. Dus ook aan het Nationaal Park. En ik krijg steeds de vraag, en die snap ik ook wel, is van ja, maar dat geld, jullie doen het voor het geld. Ja. Alleen de werkelijkheid is totaal anders. Ik denk dat de opbrengst van het hout ongeveer voor 2/3 het werk überhaupt betaalt.
0: Ja, ja.
2: Dus 1/3 van het bedrag wat we kwijt zijn aan dit werk moet uit onze eigen geld, eigen zak komen.
0: Ja.
2: Dus we verdienen er niets aan.
0: Nee,
2: het gaat echt over het behoud en onderhoud van het bos. Het is geen enkel manier een verdienmodel of iets dergelijks.
0: Nee. Nee, maar goed, fijn dat het goed gaat met het Haagse Bos. Volgende keer gaan we het hebben over de intrede van de herfst. Want ik hoorde je hier en daar al zeggen dat sommige bomen al besloten hebben de herfst in te gaan. Eigenlijk wil ik daar nog niks van weten. Ik wilde jou een boekentip geven, Mark.
2: Oh.
0: Ik heb namelijk in mijn vakantie Blinde Vlek gelezen van Julienne Brouwers, een Haagse schrijfster. En dat speelt zich af voor een heel groot gedeelte in het Haagse Bos.
2: Oh.
0: Iemand raakt vermist in het Haagse Bos. En het is, ze is hier bij mij in de studio geweest. Mijn naam komt voor in het boek, vond ik zelf erg leuk. Want die vermissing wordt dan bij de radio gemeld en daar staat dan mijn naam bij. Vond ik heel leuk. Maar ik dacht, voor jou is het ook echt, het is een spannend boek. Er wordt iemand vermist. Maar het is zo Haags. En het heel het Haagse Bos en dat hoekje omschreven. En dat herken jij dan.
2: Okay,
0: dan zijn ze weer op de fret in Den Haag. Weet je, het is. Nou ja, ik denk dat het een leuke is om misschien bij jouw collega's in de groep te gooien. Als tip: Blinde Vlek.
2: Ga ik doen. Ik denk dat ik dadelijk gelijk langs de boekwinkel kon gaan, want die kom ik tegen onderweg naar mijn kantoor. En dan denk ik dat ik even naar binnen spring.
0: Ja, dat is echt leuk. Moet je doen. En ik zie jou volgende maand weer. Dankjewel.
2: Volgende maand.
3: Den Haag FM 92.

Cultuur Boulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuur Boulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: All About the Bass van Meghan Trainor.
1: Even na 11.
0: Heb je al gestemd op de Even na 11 van vandaag? Zo niet? Dan hebben we daar nog een kwartiertje de tijd voor om dat te doen. Want om 11 uur ga ik de stemmen tellen. En Even na 11 draai ik de plaats met de meeste stemmen. Vandaag kan je kiezen uit twee nummers van Olivia Dean. Man I Need en So Easy to Fall in Love. Ja, die laatste, ik voel het hoor, die krijgt echt mijn stem vandaag. Sentje zei ook als ze daarop ging stemmen. Maar goed, het is gewoon een heel democratisch rubriekje bij Haags Bakje met Jessica Mendels, deze Even na 11. Want jij mag ook gaan stemmen. En dat doe je natuurlijk door gewoon even naar Instagram te gaan, naar Den Haag FM. Als je ons nog niet volgt, doe dat dan. En dan kijk je in de story, daar vind je een poll met deze twee nummers. Je hoort ook even de fragmenten en dan kies je gewoon jouw favoriet. Echt ontzettend simpel. En nu laat ik je natuurlijk ook eventjes de keuze horen. Dit zijn ze.
1: Even na 11.

0: Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
1: De leukste invalscholen vind je bij Poel West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poelwest.nl.
2: Alles moest geverfd. Nieuw behang, laminaat. Gelukkig kwam ik bij de firma Fred van Rijn terecht op de Leiweg. Niet duur en goed geregeld.
3: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
0: Kom jij lesgeven? Als mijn juf ziek is, meld je aan op poelwest.nl.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 11 uur.
5: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. Door de droogte van de afgelopen maanden hebben dijkinspecteurs in het gebied van Hoogheemraadschap van Delftland op 284 plekken scheuren in dijken ontdekt. 4 scheuren in 2 verschillende dijken moeten direct worden gerepareerd. Het gaat onder meer om de dijk langs de Korte en Reinerwatering tussen Rijswijk en Den Haag. Het Hoogheemraadschap is nog steeds druk bezig met het inspecteren van alle dijken. Weerinstituut KNMI heeft de nieuwe stormnamen bekendgemaakt. En een van de stormen die binnenkort over ons heen zullen razen krijgt de naam Jade Kops. Influencer Jade overleed eind april aan een zeldzame vorm van kanker.
6: Wij hebben de mensen laten inzenden voor stormnamen tussen 7 april en 7 mei. Precies in die periode is Jade Kops overleden. En daardoor hebben heel veel mensen de kans gegrepen om haar naam in te zenden.
5: Het is een eerbetoon aan de 19-jarige Westlandse die op sociale media openhartig heeft verteld over het verloop van haar ziekte. Juist vandaag meldde het Prinses Maxima Centrum, Kika en het Integraal Kankercentrum Nederland dat de overlevingskansen van kinderen met kanker deze eeuw zijn verbeterd. Van de kinderen die tussen 2010 en 2014 kanker kregen, was 83% 10 jaar later nog in leven. September, en daar zijn we net aan begonnen vandaag, is de internationale maand van kinderkanker. Het weer tot besluit, zon, overwegend droog, bij maxima rond 21 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op tenhagevm.nl.
7: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
8: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer het levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
9: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.

0: Haags Bakkie met Jessica Mendels.
1: 100%
2: Goedemorgen, wat fijn dat je nog steeds of inmiddels luistert naar Haags Bakkie met Jessica Mendels. Het is 11 minuten over 11 op deze dinsdag 1 september. Ja, september, de R in de maand. Wat gaat dat allemaal brengen, mensen? Nou, in ieder geval gaat dat Prinsjes Cabaret brengen bij Diligentia. Sanne Wallis de Vries en Vera Papilaya, die zijn hier in de studio om daarover te vertellen. Het is dinsdag, dus we hebben ook de countryplaat van de week. Ah, daar keek ik echt naar uit. Ik hou van country. Maar eerst...
0: Even na 11.
2: De Even na 11. Jullie konden vandaag kiezen uit 2 platen van Olivia Dean. We doen natuurlijk het artiesten ABC. En deze week alleen maar artiesten met de letter O. Dus ik geloof dat we morgen ook weer een Olivia hebben. Maar vandaag Olivia Dean. Man I Need and So Easy to Fall in Love. Die stond op het menu vandaag. En de meeste stemmen waren voor So Easy to Fall. En dat was nou precies degene waar ik ook heel veel zin in had. Die ga ik voor jullie draaien. Hier is Olivia Dean, So Easy to Fall.

0: Elizabeth Taylor van Taylor Swift. Ja, we moeten altijd eventjes goed opletten met de Taylors. Daarvoor hoorde je natuurlijk de winnaar van de FNL van Olivia Dean. So easy to fall.
1: Wie is er op de koffie bij Jessica?
0: Nou, ze hebben hun eigen warme drankjes meegenomen. Maar hier in de studio zit Vera Papilaya van Diligentia en Pepijn. En naast haar zit Sanne Wallis de Vries. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wat fijn dat jullie er zijn. Ook heerlijk. Ja, ik ben natuurlijk gisteren weer begonnen met het radioprogramma. Maar er komt ook weer leven in de theaters. Vera, wanneer ben jij weer begonnen?
2: Ik ben nu 2 weken geleden echt begonnen met het seizoen opstarten. Ja. Kick-offs inplannen en mensen weer mailen van het gaat beginnen.
0: Maar ze heeft er al een volle zaal gezeten weer?
2: Nee.
0: Nee, dat moet dus nog
2: dat
0: komen.
2: Moet nog komen, ja. Onze eerste voorstelling in Theater Pepijn is aanstaande vrijdag met Sanne.
0: Ja.
2: En dan is de eerste voorstelling onze eigen theatervoorstelling is dan volgende week op de 12e in Diligentia. Ook met Sanne.
0: Precies. Wat gaat er dan deze vrijdag in Pepijn gebeuren?
3: In Pepijn is aanstaande vrijdag een try-out van het Prinsjescabaret.
0: Ja.
3: Dus de week daarna officieel gaat spelen in Diligentia. Met Patrick Nederkoorn en mij. Wij zijn de ambassadeurs van het Prinsjescabaret. En we hebben een hele fijne gastspeler dit jaar. Dat is Teun van den Elzen.
0: Kijk. Leuk.
3: Dat is heel erg leuk, ja. Dus wij doen elk jaar gastspelers en dit jaar is hij het.
0: Want voor de hoeveelste keer is het dit jaar?
3: Nou, Vera, kijk even naar jou. Want ik ben er later bijgekomen. Ik weet nooit precies wanneer het begon.
2: De hele geschiedenis van Prinsjescabaret is volgens mij, denk ik, al zeker 10, misschien wel 11 jaar.
3: Ja. Met Pieter Derks, toch?
2: Begonnen met Jan-Jaap van der Wal. En die heeft het stokje overgedragen aan Pieter Derks.
0: Ja.
2: En die heeft het 4 jaar geleden overgedragen aan jou en aan Patrick.
3: Ja.
0: Leuk.
2: Zo lang zijn we al.
0: En dan hebben jullie een gastspeler. Dus die is er dan alleen deze editie bij. En wie was dat vorig jaar?
3: Vorig jaar hadden we Wina Ricardo. En ik ben even zijn naam kwijt.
2: Hermes Amadi.
3: Dankjewel.
0: Oh ja.
3: We hadden er 2 vorig jaar.
0: Ja. Oh ja. Want hoe bereid je je voor hierop? Het is dan... Prinsjescabaret, dus we kunnen het een beetje vergelijken met een oudejaarsconferentie, maar dan...
3: Ja, eigenlijk wel, want we bespreken het afgelopen politieke jaar en we blikken vooruit. Dat is de bedoeling. Maar we doen dat wel op geheel onze eigen wijze. En dat is maar goed ook, denk ik, want Patrick is bijvoorbeeld van ons tweeën degene die altijd alles weet. Die weet alle namen van alle ministersposten bijvoorbeeld.
0: Oh ja.
3: Iedereen in het
0: Oh, heel
3: iedereen
0: fijn dat je daarmee dan samenwerkt dan.
3: Heel fijn. En ik ben altijd een beetje de leek. En ik zeg ook, ik ben een beetje het publiek ook. Hè. Ik weet soms helemaal niet, over wie heb je het nou eigenlijk? Ja, en die heeft daar toen, en in 2004 heeft hij ook nog, weet je nog, onder dat. Nou, dat weet ik dan allemaal helemaal niet zo goed.
0: Nee.
3: Maar wat ik wel weet, of tenminste, waar ik wel goed in ben, is heel eigenwijs iets vinden van hoe het gaat.
0: Ja.
3: Dus zoals iedereen thuis op de bank ook altijd zit te coachen bij voetbalwedstrijden, zit iedereen nu vast ook bij al die begrotingsdebakels. En trouwens ook niet debakels, maar het harde werken van de regering nu en het tegenwerken door de VVD, in mijn humble opinion.
0: Ja, ja, ja.
3: Daar vind ik van alles van. En dan zeg ik, volgens mij kunnen ze het veel beter zo doen. En dan zegt Patrick, nou, dat moet je dan maar vooral zeggen.
0: Ja.
3: En zo komen we er wel een beetje.
0: Ja, maar zijn jullie dan wel het hele jaar al aantekeningen aan het maken?
3: Als het goed is wel. En nu moet ik zeggen dat toen een nieuwe regering aantrad, dat ik een beetje moe, dat we merkten, dat hebben we het over gehad, ik niet alleen, maar dat we merkten dat we een beetje moe geslagen waren, lam geslagen door de vorige regering.
0: Ja.
3: Waarvan iedereen op een gegeven moment zag aankomen, dat gaat vallen.
0: Ja.
3: En toen keek iedereen terug van, wat is er nou eigenlijk gebeurd? En we hebben ons daar heel druk om gemaakt en er was elke dag wel ophef. En toen was er eindelijk die nieuwe regering onder Jette. En toen werd het best wel stil in Den Haag. En toen dachten we ook zo, even niet.
0: Ja.
3: Even niet elke dag weer iemand die staat te schreeuwen of iemand staat uit te schelden.
0: Nee, fijn.
3: Weer een plan wat niet doorgaat. En dat vonden we heel fijn, totdat we in juni tegen elkaar zeiden, maar het moet wel ergens over gaan.
0: Ja, we moeten wel wat zeuren hebben.
3: Ja, natuurlijk. En ergens commentaar en de mensen kunnen vermaken met dingen.
0: Ja.
3: En daar komen we nu zeker weer. We hebben afgelopen zondag... en we hebben eigenlijk te veel nu zelf.
0: Oh, nou dat is wel fijn.
3: Ik heb weer muziek. Ik heb 2 muzikanten mee. En ze gaan liedjes zingen met z'n allen. Ik wil ook altijd dat mensen meedoen om te voelen hoe het ook weer is om samen te zijn. Want daar breekt het volgens mij ook aan.
0: Nou ja, dat is misschien ook wel een thema van waar we heel erg naar hoopten. Tenminste, als ik dat zelf zo invul.
3: Ja.
0: Dat we dachten, oh ja, maar met Jette wordt het toch wat meer samenwerken. En naar elkaar toe. En daar was behoefte aan.
3: Zeker.
0: Ja.
3: Nou ja, zonder samenwerking gaat het volgens mij ook helemaal
0: niet.
3: Het is een coalitie, dus je zal het samen moeten doen. En ja, nogmaals, ik denk dat de VVD zich iets samenwerkender zou mogen opstellen.
0: Ja.
3: Andere mensen vinden weer dat anderen dat zouden moeten doen. Maar dat is dus ook heel interessant. En dat is ook een vorm van samenwerking. Dat je zegt, nou, jij vindt dit, ik vind dat. Maar we moeten er toch samen uitkomen.
0: Ja. Ja, dat is zo.
3: Wel iets wat heel soft, denk ik, boven de voorstelling gaat hangen.
0: Ik wil heel graag iets meer weten over de editie die voor de deur staat. Maar even om terug te blikken op vorig jaar bijvoorbeeld. Wat was nou de knaller van vorig jaar? Dat je zegt van, je kan het nooit echt voorspellen. Maar daarmee ging de zaal echt plat.
3: Vorig jaar hadden wij Ed Nijpels als interviewgast.
0: Ja.
3: Die hadden we uiteindelijk weten te strikken, omdat ik mag elk jaar het interview doen. Ik heb ooit Henry Bontebal mogen interviewen. Nou, die zit nog steeds in mijn hart. Daar ben ik eigenlijk nog steeds wel verliefd op. En dat was een gesprek van 2,5 uur. Dat moest teruggebracht tot 6 minuten. Maar ik heb de versie van 2,5 uur nog altijd op mijn laptop staan.
0: En hoe vaak kijk je die?
3: Ja, dat doet er even niet toe. Maar Ed Nijpels hadden we vorig jaar, omdat wij echt dachten, hoe kun je als liberaal en als iemand die ook voor het klimaat opkomt, nog de daden van Yesilgus goedkeuren? Hoe kun je dat doen? En toen kwam die en toen heeft hij daar heel open over gepraat. En dat was ontzettend fijn. En toen hebben we hem heel handig door de voorstelling geknipt.
0: Ja.
3: Ik herinner me dat en het behandelen van de verkiezingsprogramma's door Patrick van de partijen, dat was hilarisch. Hij heeft hij allemaal heel detailistische dingen uitgehaald. En ook met de zaal laten scanderen en zo. Want soms staan er dingen in. Mensen lezen die eigenlijk nooit. Ik lees ze niet.
2: En hij heeft alle verkiezingsprogramma's van alle partijen van voor tot achter gelezen.
3: Ja, maar ook de uitlatingen van Ed Nijpels waren af en toe echt hilarisch.
0: Ja.
3: Ja.
0: Leuk. Nou, ik ben heel benieuwd naar alle ins en outs van de komende editie. Maar eerst is het even tijd voor Haagse muziek op Den Haag FM. En ik heb Gene Travis en Romana klaarstaan met Billy Billy Bam.
1: Muziek uit je eigen stad hoor je op Den Haag FM.

0: Gene Travis.
1: Oh, ze kondigen mezelf al af. Gene Travis en Romana. Uit Den Haag, ja, maakt natuurlijk altijd extra tijd voor Haagse artiesten op Den Haag FM.
2: Haags bakkie cultuur.
1: Ja, we hebben het over cultuur, een hele grote C. Want we hebben het over het Prinsjesfestival. Hier zitten Vera en Sanne bij mij in de studio. Want aanstaande vrijdag is de eerste try-out van het Prinsjescabaret. En dan gaat het plaatsvinden. Maar Sanne, ik wil van jou eigenlijk toch nog even een beetje lospeuteren. Wat we... Nou ja, wat zijn een beetje de hoogtepunten of wat is de grote rode draad door de voorstelling?
3: Nou, we proberen wel toch altijd te duiden van wat is... wat is een beetje het thema van de tijd? En waar heeft de politiek en de samenleving behoefte aan? En voorziet de politiek daarin? En gaan ze dat? Is dat een belofte voor komend jaar? Hebben ze het daar überhaupt over?
1: En wat is dan nu die belofte?
3: Nou, de bedoeling is natuurlijk dat ze gaan samenwerken. Dat er best wel... Ja. Er is een minderheidskabinet. Dat is al niet natuurlijk iets begerenswaardigs, maar dat is het geworden. VVD en D66, CDA zitten met z'n drie in de regering. Ze moeten gaan samenwerken. Ik ben net een boek aan het lezen. Volgens mij heet het De Prijs van Ophef. Ik vergeet tegenwoordig altijd Hendrik Noten. En ik las gisteravond de zin... met boze mensen is het moeilijk samenwerken. En ik geloof wel echt dat er een groot deel van de bevolking boos is gemaakt. Dat is een beetje mijn serieuze theorie. Dit heeft heel weinig nog met cabaret te maken, maar ik moet altijd serieus beginnen. Boos is gemaakt. En zo is heel veel mensen een soort van de hoop ook ontnomen om het samen te doen. En ook het idee van dat je een samenleving bent en dat je het in principe met elkaar moet doen.
1: Ja. Met de mantel der liefde.
3: Dat je jezelf mag zijn, maar dat je wel met elkaar bereid moet zijn samen te werken. En dat idee is volgens mij, heeft Jette wel heel erg, maar is hij niet heel uitgesproken over. En ik heb dan ook een lied over hem waarin ik hem aanspoor meer de filijnennicht te zijn die vast over hem zit. En gewoon lekker met de zweep erover en knallen. En met name de dames, Mona Keizer, Jesielgus en Liedewijde Vos, gewoon even laten voelen hoe het is als je leider bent.
1: Ja.
3: Daar spoor ik hem toe aan.
1: Ja, ja. Oh, dat is een motivatielied.
3: Ja, dat is een motivatie. Kom op, pak die plek. Ik vind hem heel lief.
1: Ja, nou, maar dat is hij ook.
3: Ik denk
1: dat we ook wel een beetje behoefte aan hadden, maar hij mag wel, zoals een meester, streng, rechtvaardig en lief.
3: Precies.
1: Maar eerst het touwtje strak en dan laten we vieren.
3: En het is juist heel fijn voor kinderen. Hè. Laten we dan even de samenleving is dan de kinderen.
1: Ja.
3: Is het heel fijn dat je weet, tot hier kan ik gaan en dit is een beetje de route die we volgen. En we kijken naar hem als we het niet meer weten. We gaan niet allemaal zelf onze mening zeggen.
1: Nee, precies.
3: Nou, zo een beetje.
1: Nou, ik hoop dat hij gaat kijken. Heeft hij een kaartje gekocht, Vera?
4: Nee.
1: Heb je hem uitgenodigd?
3: Wel,
4: zeker.
3: Uitgenodigd, ja, maar hij kan waarschijnlijk niet. Oh ja, en ik wil ook nog even zeggen, want dit is dan mijn rode draad. En waar ik Patrick altijd fantastisch in vind, is de terugblikken. En die doet heel veel met fragmenten. En die laat heel veel dingen zien, waardoor iedereen in de zaal weer weet, oh ja, dat is er ook gebeurd. Oh, dat is er ook nog gebeurd. En we kijken ook altijd even naar Prinsjesdag vorig jaar. En op dinsdag 15, de laatste voorstelling, dan kijken we ook altijd even naar Prinsjesdag van dit jaar.
1: Ja. Ja, precies. Want die moet dan nog komen.
3: Ja. Ja.
1: Zijn er nog kaarten?
4: Er zijn nog wel wat kaarten. Niet heel veel meer. Dus als je nog zou willen komen, moet je echt snel zijn.
3: Nog voor een bontebal.
4: Nodigen we ieder jaar uit, maar hij heeft een hele drukke agenda.
1: Ja. Ja, denk je niet dat hij komt? Misschien als hij gehoord heeft hoe je hem waardeert.
3: Ja, hij weet wel. Ik zal wel weer even appen.
1: Ja, ja, oké.
4: Zij hebben heel veel app-contact.
1: Echt? Leuk. Allemaal insight-informatie. Ja, oké, dus er zijn nog een enkel kaartje.
4: Enkele kaart voor enkele voorstellingen.
1: Oké, en dan moeten we dus zijn op de website van Diligentia en Pepijn.
4: Ja.
1: En hoeveel voorstellingen zijn er?
4: Zijn er 5. En die spelen we in 4 dagen. Ik zeg wel we, maar zij spelen het in 4 dagen. Op zondag hebben we er namelijk 2. Hebben we een matinee en een avondvoorstelling. Ja.
1: Ontzettend leuk dat jullie hier samen waren. En
3: dankjewel.
1: Over vertelden. Dankjewel. Heel veel plezier en toi toi toi voor vrijdag.
3: Dankjewel.
4: Dankjewel.
2: Den

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Oh, mensen, heerlijke muziek hier op de radio. Ondertussen worden er moppen getapt hier in de bioscoop. Nee, niet in de bioscoop, in de bibliotheek. Je hoorde net Boza met Magnetic en daarvoor Rita Ora met Your Song.
1: De countryplaat van de week met DJ Ronald.
0: Goedemorgen, DJ Ronald.
2: Goedemorgen, Jessica.
0: Hoe gaat het?
2: Ja, ik ben weer aan het werk. Dus op dat oogpunt, het was altijd minder als je vakantie gehad hebt. Maar voor de rest gaat het goed.
0: Oh ja, heb jij dat echt?
2: Nou ja, je komt weer op je werk en dan zit je mailbox vol. En er moeten een aantal dingen geregeld worden binnen een bepaalde tijd. En dat geeft toch altijd wel even een beetje druk.
0: Ja, oké, wel een beetje druk natuurlijk. Maar ja, ik weet het niet hoor. Maar ik heb dan 6 weken vrij gehad. Dat is misschien ook wel belachelijk lang. Maar dan huppel ik bijna een beetje zo weer naar de studio. Want dan heb ik er weer zoveel zin in.
2: Ik heb ook wel zin om weer te werken hoor, absoluut. Want ik heb zelf ook 5 weken vakantie gehad. Dus wat dat betreft, dat is heerlijk. Maar het is ook alweer lekker om gewoon je dagelijkse ritme op te pakken en de dingen doen.
0: Ja, dat. En weet je, die volle mailbox. Je moet gewoon niet alles lezen. Ik denk, ja, ze al 5 weken geleden gestuurd. Dat, als het belangrijk is, mailen ze nog wel een keer.
2: Ja, dat wel. Maar de nieuwsgierigheid, dat is mijn nadeel. Ik ben nieuwsgierig, dus ik ga ze toch lezen.
0: Oh, oké. Nou, we gaan het nu hebben over country. Ja. Ik snap je natuurlijk je keuze wel.
2: Ja, ik zou haast zeggen, ik kon niet anders.
0: Nee.
2: Maar het is ook wel persoonlijk. Ik ben ermee opgegroeid. Dus dat was ook wel een goed voorbeeld. En ze heeft gewoon heel veel betekend voor de hele wereld. En,
0: ja, we hebben het natuurlijk over Dolly Parton, die onlangs is overleden.
2: Ja.
0: Ik heb haar gewoon gisteren nog niet gedraaid. Omdat, ik dacht, ik moet er even bij stilstaan. En gisteren was ik ook gewoon weer zo blij om terug te zijn. Dus de eer is ook echt helemaal aan jou.
2: Ja, nou, dankjewel. Ik heb er een stukje over geschreven, omdat ik ben opgegroeid met haar muziek. Mijn vader die was echt wel fan van Dolly Parton. Daar gaan we het ook over hebben. En ja, haar muziek, dat leeft gewoon bij iedereen. En daar heb ik ook even een stukje over geschreven. Dus dat wil ik graag als aankondiging gebruiken vandaag.
0: Nou, zullen we dat doen? Wil jij hem lekker inleiden? En dan start ik hem in.
2: Ja.
0: Oké.
2: Sommige artiesten verdwijnen nooit echt, omdat hun stem verbonden is aan herinneringen. Omdat hun liedjes onderdeel zijn geworden van ons leven. En omdat hun verhaal nog lang wordt doorverteld, ook wanneer ze er zelf niet meer zijn. En dat geldt misschien wel meer dan ooit voor Dolly Parton. Vanuit een klein huisje in de bergen van Tennessee, waar ze opgroeide als een van de 12 kinderen, wist ze de hele wereld te bereiken. Met haar onmiskenbare stem, haar humor, haar enorme persoonlijkheid, maar vooral met haar liedjes. Ze gaf ons Jolene. Waar ze bijna smekend een andere vrouw vraagt haar man niet af te pakken. Ze geschreef I Will Always Love You als een afscheid van iemand die belangrijk voor haar was. Een lied dat later, jaren later opnieuw de hele wereld zou raken. Maar misschien zit de echte Dolly wel verscholen in een veel kleiner verhaal, wat niet iedereen weet. Het verhaal van een meisje dat thuis niet veel had. Geld voor een nieuw jas was er niet, dus pakte haar moeder allerlei gekleurde restjes stof en maakte daar met haar eigen handen een jas van. Op school werd Dolly ermee uitgelachen, maar waar anderen armoede zagen, zag zij iets heel anders. Ze zag iedere steek die haar moeder had gezet. Ze zag de tijd die erin zat. En bovenal zag ze de liefde waarmee die jas was gemaakt. En daarmee leerde ze ons iets wat misschien wel belangrijker is dan alle gouden platen en prijzen die ze later zou krijgen. Je kunt weinig bezitten en toch ontzettend rijk zijn. Nu moeten we afscheid nemen van Dolly Parton. En de boodschap blijft achter. Die houden we in ons gedachten. Net als haar stem, haar verhalen, haar muziek. En daarom vandaag op de Den Haag FM. Niet alleen het nummer omdat ze een legende was. We draaien haar om dankjewel te zeggen. Voor alle muziek, voor alle verhalen. En voor alle kleur die ze aan de wereld heeft gegeven. Hier is Dolly Parton met Coat of Many Colors.

Ja, heerlijk nummer. De nieuwe single van Douwe Bob, No To Self. Het is echt een ontzettende country sound. En daarvoor hoorde je de country plaat van de week. Natuurlijk, hoe kan het ook anders, van Dolly Parton. Coat of Many Colors. Zo mooi aangekondigd door DJ Ronald. Ronald, dankjewel. En dit is nog één country nummertje dan. Ella Langley, Choosing Texas.

Choose in Texas, Ella Langley. Ja, we blijven lekker eventjes een beetje in de Texas-sfeer. Deze van Beyoncé is de laatste van mijn programma vandaag. We zijn aan het einde gekomen van Haastbakje met Jessica Mendels van dinsdag 1 september. Morgen ben ik er weer. Maak er een mooie dag van. Houdie.

0: Voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
1: De leukste invalscholen vind je bij Poel West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poelwest.nl.
2: Alles moest geverfd. Nieuw behang, laminaat. Gelukkig kwam ik bij de firma Fred van Rijn terecht op de Leiweg. Niet duur en goed geregeld.
3: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
0: Kom jij lesgeven? Als mijn juf ziek is, meld je aan op poelwest.nl.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 12 uur.
5: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. Door de droogte van de afgelopen maanden hebben dijkinspecteurs in het gebied van Hoogheemraadschap van Delftland op 284 plekken scheuren in dijken ontdekt. 4 scheuren in 2 verschillende dijken moeten direct worden gerepareerd. Het gaat onder meer om de dijk langs de Korte en Rijnerwatering tussen Rijswijk en Den Haag. Het Hoogheemraadschap is nog steeds druk bezig met het inspecteren van alle dijken. Weerinstituut KNMI heeft de nieuwe stormnamen bekendgemaakt. En een van de stormen die binnenkort over ons heen zullen razen krijgt de naam Jade Kops. Influencer Jade overleed eind april aan een zeldzame vorm van kanker.
6: Wij hebben de mensen laten inzenden voor stormnamen tussen 7 april en 7 mei. Precies in die periode is Jade Kops overleden. En daardoor hebben heel veel mensen de kans gegrepen om haar naam in te zenden.
5: Het is een eerbetoon aan de 19-jarige Westlandse die op sociale media openhartig heeft verteld over het verloop van haar ziekte. Juist vandaag meldde het Prinses Maxima Centrum, Kika en het Integraal Kankercentrum Nederland dat de overlevingskansen van kinderen met kanker deze eeuw zijn verbeterd. Van de kinderen die tussen 2010 en 2014 kanker kregen, was 83% 10 jaar later nog in leven. September, en daar zijn we net aan begonnen vandaag, is de internationale maand van kinderkanker. Het weer tot besluit: zon, overwegend droog, bij maxima rond 21 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op tenhagenfm.nl.
7: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu met ZS. Kijk op olympiarijswijk.nl. Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
8: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
9: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.

Den Haag heeft een eigen radiostation. Den Haag FM, jouw stadsradio. Wij zijn trots op Den Haag. Hier hoor je muziek uit je eigen stad. Den Haag FM.

De Boulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

Het nieuws uit Den Haag. Altijd up-to-date. Dit is Den Haag FM.

0: Haags Bakkie met Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags Bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
3: Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
4: De leukste invalscholen vind je bij Poel West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poelwest.nl.
5: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
6: Kom jij lesgeven? Als mijn juf ziek is? Meld je aan op poelwest.nl.
7: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 1 uur.
8: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. Door de droogte van de afgelopen maanden hebben dijkinspecteurs in het gebied van Hoogheemraadschap van Delftland op 284 plekken scheuren in dijken ontdekt. 4 scheuren in 2 verschillende dijken moeten direct worden gerepareerd. Het gaat onder meer om de dijk langs de Korte en Reinerwatering tussen Rijswijk en Den Haag. Het Hoogheemraadschap is nog steeds druk bezig met het inspecteren van alle dijken. Weerinstituut KNMI heeft de nieuwe stormnamen bekendgemaakt. En een van de stormen die binnenkort over ons heen zullen razen krijgt de naam Jade Kops. Influencer Jade overleed eind april aan een zeldzame vorm van kanker.
9: Wij hebben de mensen laten inzenden voor stormnamen tussen 7 april en 7 mei. Precies in die periode is Jade Kops overleden. En daardoor hebben heel veel mensen de kans gegrepen om haar naam in te zenden.
8: Het is een eerbetoon aan de 19-jarige Westlandse die op sociale media openhartig heeft verteld over het verloop van haar ziekte. Juist vandaag meldde het Prinses Maxima Centrum, Kika en het Integraal Kankercentrum Nederland dat de overlevingskansen van kinderen met kanker deze eeuw zijn verbeterd. Van de kinderen die tussen 2010 en 2014 kanker kregen, was 83% 10 jaar later nog in leven. September, en daar zijn we net aan begonnen vandaag, is de internationale maand van kinderkanker. Het weer tot besluit, zon, overwegend droog, bij maxima rond 21 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op tenhagevm.nl.
5: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
10: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
11: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070 307 8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Ook deze winter staan de vrijwilligers van de KNRM klaar om te helpen op zee. Daarbij trotseren ze stormen en metershoge golven. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
1: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 2 uur.
4: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. Door de droogte van de afgelopen maanden hebben dijkinspecteurs in het gebied van Hoogheemraadschap van Delftland op 284 plekken scheuren in dijken ontdekt. 4 scheuren in 2 verschillende dijken moeten direct worden gerepareerd. Het gaat onder meer om de dijk langs de Korte en Rijnerwatering tussen Rijswijk en Den Haag. Het Hoogheemraadschap is nog steeds druk bezig met het inspecteren van alle dijken. Weerinstituut KNMI heeft de nieuwe stormnamen bekendgemaakt. En een van de stormen die binnenkort over ons heen zullen razen krijgt de naam Jade Kops. Influencer Jade overleed eind april aan een zeldzame vorm van kanker.
5: Wij hebben de mensen laten inzenden voor stormnamen tussen 7 april en 7 mei. Precies in die periode is Jade Kops overleden. En daardoor hebben heel veel mensen de kans gegrepen om haar naam in te zenden.
4: Het is een eerbetoon aan de 19-jarige Westlandse die op sociale media openhartig heeft verteld over het verloop van haar ziekte. Juist vandaag meldde het Prinses Maxima Centrum, Kika en het Integraal Kankercentrum Nederland dat de overlevingskansen van kinderen met kanker deze eeuw zijn verbeterd. Van de kinderen die tussen 2010 en 2014 kanker kregen, was 83% 10 jaar later nog in leven. September, en daar zijn we net aan begonnen vandaag, is de internationale maand van kinderkanker. Het weer tot besluit: zon, overwegend droog, bij maxima rond 21 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op tenhagevm.nl.
6: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
2: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
7: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwennesdenhaag.nl.

Boulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
2: De leukste invalscholen vind je bij Poel West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poelwest.nl.
3: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
4: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
1: Kom jij lesgeven? Als mijn juf ziek is, meld je aan op poelwest.nl.
5: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 3 uur.
6: Goeiedag, ik ben André Kolen. Door de droogte van de afgelopen maanden hebben dijkinspecteurs in het gebied van Hoogheemraadschap van Delfland op 284 plekken scheuren in dijken ontdekt. 4 scheuren in 2 verschillende dijken moeten direct worden gerepareerd. Het gaat om de dijk langs de Korte en Reiner Watering tussen Rijswijk en Den Haag en om een dijk in Berkel. Het Hoogheemraadschap van Rijnland is nog steeds druk bezig met het inspecteren van alle dijken in ons gebied. Weerinstituut KNMI heeft de nieuwe stormnamen bekendgemaakt en een van de stormen die binnenkort voorbij raast krijgt de naam Jade Kops. Influencer Jade overleed eind april aan een zeldzame vorm van kanker.
7: Wij hebben de mensen laten inzenden voor stormnamen tussen 7 april en 7 mei. Precies in die periode is Jade Kops overleden. En daardoor hebben heel veel mensen de kans gegrepen om haar naam in te zenden.
6: Het is een eerbetoon aan de 19-jarige Westlandse die op sociale media openhartig heeft verteld over het verloop van haar ziekte. Juist vandaag melden het Prinses Maxima Centrum, Kika en het Integraal Kankercentrum Nederland dat de overlevingskansen van kinderen met kanker deze eeuw zijn verbeterd. Van de kinderen tussen 2010 en 2014 kanker kregen was 83% 10 jaar later nog in leven. Deze maand is de internationale maand van kinderkanker. Kijken we nog naar het weer. Periode met zon en op de meeste plaatsen is het overwegend droog. Bij een matige westenwind liggen de maxima rond de 21 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
8: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
9: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
8: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.

Boulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
2: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
3: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
4: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
0: Den Haag FM.
5: Nu het nieuws van 4 uur.
6: Goeiedag, ik ben André Kolen. Door de droogte van de afgelopen maanden hebben dijkinspecteurs in het gebied van Hoogheemraadschap van Delfland op 284 plekken scheuren in dijken ontdekt. 4 scheuren in 2 verschillende dijken moeten direct worden gerepareerd. Het gaat om de dijk langs de Korte en Reiner Watering tussen Rijswijk en Den Haag en om een dijk in Berkel. Het Hoogheemraadschap van Rijnland is nog steeds druk bezig met het inspecteren van alle dijken in ons gebied. Weerinstituut KNMI heeft de nieuwe stormnamen bekendgemaakt en een van de stormen die binnenkort voorbij raast krijgt de naam Jade Kops. Influencer Jade overleed eind april aan een zeldzame vorm van kanker.
7: Wij hebben de mensen laten inzenden voor stormnamen tussen 7 april en 7 mei. Precies in die periode is Jade Kops overleden. En daardoor hebben heel veel mensen de kans gegrepen om haar naam in te zenden.
6: Het is een eerbetoon aan de 19-jarige Westlandse die op sociale media openhartig heeft verteld over het verloop van haar ziekte. Juist vandaag melden het Prinses Maxima Centrum, Kika en het Integraal Kankercentrum Nederland dat de overlevingskansen van kinderen met kanker deze eeuw zijn verbeterd. Van de kinderen tussen 2010 en 2014 kanker kregen, was 83% 10 jaar later nog in leven. Deze maand is de internationale maand van kinderkanker. Kijken we nog naar het weer. Periode met zon en op de meeste plaatsen is het overwegend droog. Bij een matige westenwind liggen de maxima rond de 21 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
8: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
3: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
9: Installatiebureau Van Ginderen.
10: Van Ginderen, ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.

0: Haags Bakkie met Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags Bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
3: De leukste invalscholen vind je bij Poel West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poelwest.nl.
4: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
2: Kom jij lesgeven? Als mijn juf ziek is, meld je aan op poelwest.nl.
5: Installatiebureau Van Ginderen.
6: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
7: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 5 uur.
8: Goeiedag, ik ben André Kolen. Nicotine is terug van weg geweest. Beroemdheden en influencers op sociale media steken steeds vaker een peuk op. En daar komt ook nog de vape bij kijken, die naast de sigaret steeds meer in trek raakt. Longarts Sarah van Oort van het Haga ziekenhuis ziet dat de rookvrije generatie voorlopig nog niet in zicht is. Ze ziet zowel veel sigaretten als vapes voorbij komen. Jongeren onder de 18 vapen vooral. Dat heeft te maken met dat het zo makkelijk verkrijgbaar is via WhatsApp en Snapchat kanalen. Ze maakt zich dus zorgen of onze stad die rookvrije generatie in 2040 nog wel haalt. Weerinstituut KNMI heeft de nieuwe stormnamen bekendgemaakt. En een van de stormen die binnenkort voorbij raast, krijgt de naam Jade Kops. Influencer Jade overleed eind april aan een zeldzame vorm van kanker.
9: Wij hebben de mensen laten inzenden voor stormnamen tussen 7 april en 7 mei. Precies in die periode is Jade Kops overleden. En daardoor hebben heel veel mensen de kans gegrepen om haar naam in te zenden.
8: Het is een eerbetoon aan de 19-jarige Westlandse die op sociale media open hartig heeft verteld over het verloop van haar ziekte. Door de droogte van de afgelopen maanden hebben dijkinspecteurs in het gebied van Hoogheemraadschap van Delfland op 284 plekken scheuren in dijken ontdekt. 4 scheuren in 2 verschillende dijken moeten direct worden gerepareerd. Het gaat dan onder meer om de dijk langs de Korte en Reiner Watering tussen Rijswijk en Den Haag. Het Hoogheemraadschap is nog steeds druk met het inspecteren van alle dijken. Dan nog het weer. Vanavond wordt het even helemaal helder als de stapelwolken oplossen. Maar vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Kan misschien later een buitje aan zee vallen. Kouder dan 12 tot 16 graden wordt het niet. Morgen meer bewolking dan vandaag, maar de zon laat ons niet helemaal in de steek. Lokaal kan er een buitje vallen en het wordt 21 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
10: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
11: Alles moest geverfd, nieuw behang, laminaat. Gelukkig kwam ik bij de firma Fred van Rijn terecht op de Leiweg. Niet duur en goed geregeld.
12: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
13: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Wat zou jij doen als je nog één keer... nog één keer iets kan doen in je leven voordat je doodgaat? Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben. Ken jij iemand die graag nog één keer iets wil doen? Ga naar ambulancewens.nl en vul het wensformulier in.
2: Alles moest geverfd, nieuw behang, laminaat. Gelukkig kwam ik bij de firma Fred van Rijn terecht op de Leiweg. Niet duur en goed geregeld.
3: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
4: Installatiebureau Van Ginderen.
5: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
6: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 6 uur.
7: Goedendag, ik ben André Kolen. Nicotine is terug van weg geweest. Beroemdheden en influencers op sociale media steken steeds vaker een peuk op. En daar komt ook nog de vape bij kijken, die naast de sigaret steeds meer in trek raakt. Longarts Sarah van Oort van het Haga ziekenhuis ziet dat de rookvrije generatie voorlopig nog niet in zicht is. Ze ziet zowel veel sigaretten als vapes voorbij komen. Jongeren onder de 18 vapen vooral. Dat heeft te maken met dat het zo makkelijk verkrijgbaar is via WhatsApp en Snapchat kanalen. Ze maakt zich dus zorgen of onze stad die rookvrije generatie in 2040 nog wel haalt. Weerinstituut KNMI heeft de nieuwe stormnamen bekendgemaakt. En een van de stormen die binnenkort voorbij raast, krijgt de naam Jade Kops. Influencer Jade overleed eind april aan een zeldzame vorm van kanker.
8: Wij hebben de mensen laten inzenden voor stormnamen tussen 7 april en 7 mei. Precies in die periode is Jade Kops overleden. En daardoor hebben heel veel mensen de kans gegrepen om haar naam in te zenden.
7: Het is een eerbetoon aan de 19-jarige Westlandse die op sociale media open hartig heeft verteld over het verloop van haar ziekte. Door de droogte van de afgelopen maanden hebben dijkinspecteurs in het gebied van Hoogheemraadschap van Delfland op 284 plekken scheuren in dijken ontdekt. 4 scheuren in 2 verschillende dijken moeten direct worden gerepareerd. Het gaat dan onder meer om de dijk langs de Korte en Reiner Watering tussen Rijswijk en Den Haag. Het Hoogheemraadschap is nog steeds druk met het inspecteren van alle dijken. Dan nog het weer. Vanavond wordt het even helemaal helder als de stapelwolken oplossen. Maar vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Kan misschien later een buitje aan zee vallen. Kouder dan 12 tot 16 graden wordt het niet. Morgen meer bewolking dan vandaag, maar de zon laat ons niet helemaal in de steek. Lokaal kan er een buitje vallen en het wordt 21 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Installatiebureau Van Ginderen.
2: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
3: Alles moest geverfd. Nieuw behang, laminaat. Gelukkig kwam ik bij de firma Fred van Rijn terecht op de Leiweg. Niet duur en goed geregeld.
4: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
5: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.
6: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
7: Goedendag, ik ben André Kolen. Nicotine is terug van weg geweest. Beroemdheden en influencers op sociale media steken steeds vaker een peuk op. En daar komt ook nog de vape bij kijken, die naast de sigaret steeds meer in trek raakt. Longarts Sarah van Oort van het Haga ziekenhuis ziet dat de rookvrije generatie voorlopig nog niet in zicht is. Ze ziet zowel veel sigaretten als vapes voorbij komen. Jongeren onder de 18 vapen vooral. Dat heeft te maken met dat het zo makkelijk verkrijgbaar is via WhatsApp en Snapchat kanalen. Ze maakt zich dus zorgen of onze stad die rookvrije generatie in 2040 nog wel haalt. Weerinstituut KNMI heeft de nieuwe stormnamen bekendgemaakt. En een van de stormen die binnenkort voorbij raast, krijgt de naam Jade Kops. Influencer Jade overleed eind april aan een zeldzame vorm van kanker.
8: Wij hebben de mensen laten inzenden voor stormnamen tussen 7 april en 7 mei. Precies in die periode is Jade Kops overleden. En daardoor hebben heel veel mensen de kans gegrepen om haar naam in te zenden.
7: Het is een eerbetoon aan de 19-jarige Westlandse die op sociale media openhartig heeft verteld over het verloop van haar ziekte. Door de droogte van de afgelopen maanden hebben dijkinspecteurs in het gebied van Hoogheemraadschap van Delfland op 284 plekken scheuren in dijken ontdekt. 4 scheuren in 2 verschillende dijken moeten direct worden gerepareerd. Het gaat dan onder meer om de dijk langs de Korte en Reiner Watering tussen Rijswijk en Den Haag. Het Hoogheemraadschap is nog steeds druk met het inspecteren van alle dijken. Dan nog het weer. Vanavond wordt het even helemaal helder als de stapelwolken oplossen. Maar vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Kan misschien later een buitje aan zee vallen. Kouder dan 12 tot 16 graden wordt het niet. Morgen meer bewolking dan vandaag, maar de zon laat ons niet helemaal in de steek. Lokaal kan er een buitje vallen en het wordt 21 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
6: Den Haag FM 92.0. Jouw Haagse Stadsradio.
9: Ja, gezellig dat je luistert. Haagse Knaken vandaag van 7
0: uur
9: tot 8.
0: Haagse Knaken.
9: Maar eerst hits. En wat voor?

0: De kenner herkent dit meteen als Bailamos van Enrique Iglesias. Misschien wel een van de beste Spaanse artiesten aller tijden. Maar ik speculeer. Welkom. Het is dinsdagavond 1 september 7 uur. En dat betekent een uur lang Haagse kraken hier op Den Haag FM. Cult Radio. Beste radiozender van de stad, misschien wel van Nederland. Fijn dat je weer luistert. We trappen het vijfde seizoen af en we vliegen het macro-economisch aan. Een persoonlijk maar inhoudelijk gesprek over het eerste politieke najaar van het kabinet Jetten. De opvallende kloof tussen economische groei en somber ondernemersvertrouwen. En wat Den Haag concreet moet doen om een stad voor ondernemers te blijven, zeggen we even.
1: Ja, en dat doen we met niemand minder dan Hans Huibers, voorzitter van VNO-NCW West. Sinds 1 mei 26 de voorzitter van deze prachtige regionale afdeling van VNO-NCW. Jij verbindt het bedrijfsleven, het onderwijs en de overheid en kijkt vanuit Noord- en Zuid-Holland naar Den Haag en Brussel. Maar vandaag, Hans, gaan we ook kijken naar het politieke jaar. Want wat mogen ondernemers verwachten van het kabinet? Hoe staat de economie er werkelijk voor? Zeker over 2 weken met de Prinsjesdag, 15 september. En is Den Haag nog wel een stad waar bedrijven kunnen beginnen, groeien en blijven. Welkom.
2: Dankjewel.
1: Oh, je moet hem wel even aanzetten.
0: Oh, nou, ik dacht dat ik... Kijk eens, ja. Je zit op een heel andere plek dan ik dacht. Nog één keer, je zei dankjewel.
2: Ik zeg.
0: Ja, welkom.
2: Ja, dankjewel.
0: Heel
2: goed. En leuk om hier te zijn.
0: Ja, superleuk dat je wou komen.
1: Krijgen we een filler?
0: Ja,
1: zoiets of...
0: vind ik wel leuk. Is het een mooi moment?
1: Ja, vind ik een mooi moment. Heel goed. Ja, ik dacht in het kader van de stand van zaken... Lepel ik toch nog even wat stellingen op, Hans. Ik dacht, we gaan er even meteen lekker met gestrekt been in.
2: Kijk eens aan.
1: Je mag het straks toelichten, ik heb het je beloofd. Maar de spelregel is eens of oneens zonder nuance. Bas, als je er vanuit je economische achtergrond ook wat van vindt... Luister goed. Stelling 1. Het kabinet Jetten moet eind 2026 vooral worden afgerekend op een aantoonbaar minder regels. Minder regeldruk voor de ondernemer. Niet op hoeveel extra miljarden het uitgeeft. Eens of oneens?
2: Oneens.
1: Bas?
0: Eens.
1: Oké, dan gaan we
2: straks. Daar gaan we het zo over hebben.
1: Stelling 2. Bij iedere grote gebiedsontwikkeling moet vooraf een harde ondergrens voor betaalbare bedrijfsruimte worden vastgelegd.
2: Eens.
0: Nee, oneens.
1: Gaan we het zo ook over hebben. Stelling 3. Een bedrijf zonder cyberplan en voorbereiding op 72 uur uitval... neemt inmiddels onverantwoord ondernemersrisico.
2: Eens.
0: Eens.
1: Dat is fijn. We staan nu bij stelling 4. Ja. Kijken of jullie het vanaf hier ook eens kunnen worden. Bij de laatste 2 stellingen. Stelling 4. Voor de economische toekomst is goed openbaar vervoer naar bedrijventerreinen... belangrijker dan extra ruimte voor de auto in de binnenstad.
2: Eens.
0: Eens.
1: Jullie gaan lekker.
0: Zeker.
1: Stelling 5. De huidige belastingheffingen. Daar komt hij, jongens. Ik kon het echt niet laten. Inbox 3. Het was het spel der spellen, denk ik, deze week. Dit weekend, afgelopen nachten.
2: Met nog een paar, hoor.
1: Met nog een paar. Precies. Ja. Maar is dus de huidige belastingheffing inbox 3 is oneerlijk... omdat ze onvoldoende rekening houdt met het werkelijk behaalde rendement?
2: Mee eens.
0: Ja, mee eens. Ja, absoluut.
2: Laat onverlet dat er op mensen met vermogen best wel wat solidariteit mag worden gevraagd. Maar niet via box 3 en niet via deze techniek.
1: Ja, pardon. Nou, daar kunnen we wel mooi op aanzetten. Jij had een mooie column deze week, Bas, op LinkedIn. Wil je er nog iets over kwijt? Herken je wat Hans...
0: Ja, zeker. Nou, het is een beetje merkwaardig. Er wordt denk ik een beetje een valse tegenstelling gecreëerd. Hè? Want we hebben een begroting van 451 miljard inmiddels. En de vraag is in box 3 of je 2 miljard inkomsten naar voren haalt of niet. En als je het naar voren haalt, dan moeten mensen er spullen voor gaan verkopen. Dat kost op de lange termijn belasting, maar op de korte termijn levert het wat op. Dat heet dan een gat in begrotingsdenken. En vervolgens gaan we ons bedenken wie het moet betalen. En dan wordt daar een tegenstelling gecreëerd tussen mensen die ziek zijn of de allerrijkste. En die hebben allebei met deze vorm van box 3 helemaal niks te maken. Dus het is, het is een gesprek dat bijna onmogelijk wordt om te voeren. Plus 0,44%. Ik zei, het is net als een huwelijk helemaal op losse schroeven zetten... omdat er oneenigheid is over het merk bitterballen bij de receptie. Ja, je zou je kunnen voorstellen dat ze dat anders oplost. Een gratuite opmerking, maar toch. Ik vond het wel een beetje sneu om naar te kijken.
2: Nou, weet je, kijk,
1: hoe heb jij daarnaar gekeken, Hans?
2: Nou, ik ben helemaal geen fiscalist of technicus in dat vraagstuk. Dus vraag me niet hoe dat precies in elkaar zit. Ik heb me wel laten vertellen dat de oplossing die in box 3... was gekozen, gewoon niet werkt. Dus verstandig dat er iets anders gebeurt. Maar aan de andere kant, als ik kijk naar een generatie die opgroeit... die ongelooflijk veel overwaarde heeft bijvoorbeeld in zijn huis... En ondertussen is er een jongere generatie die geen huis kan krijgen... die met studieschuld zit... dan vind ik dat je best mag zoeken naar een vorm... waarin je daar een stukje solidariteit in brengt. En hoe je dat moet doen, dat laat ik dan graag aan...
0: Maar jij hebt Lubach gezien gisteren, denk ik.
2: Nee, heb ik niet gezien.
0: Okay.
2: Maar heeft hij dit ook, is hij het met me eens?
0: Nou, het is een beetje de vraag is, wat is vermogen? Hè? Dus daar is een staatje vanuit de Europese Bank. Want die geeft ieder jaar natuurlijk een landenaanbeveling van wat kunnen jullie beter doen. En daar... Een van de redenen dat men nu zegt box 3 mag hoger... is omdat Nederland per saldo heel weinig belasting heft op vermogen. Omdat in die definitie ook de overwaarde van je eigen woning in vermogen telt. Maar dan zijn box 3 en vermogen twee andere dingen.
2: Ik haak het dan al bijna helemaal.
0: Nou ja, dus daar heb je het al. Dus precies, het is bijna onmogelijk om het niet saai te maken of heel plat te staan. Maar de vraag is eigenlijk als je... zeg maar minder hypotheekrente aftrek zou willen... is dat denk ik iets anders dan mensen belasten over rendement... dat ze nog niet hebben behaald.
2: Maar daaronder ligt een veel fundamentelere vraag. Mm-hmm. Is er de bereidheid om een zekere solidariteit in de samenleving te hebben... met de mensen die het natuurlijk ook een beetje slapende wijs goed hebben gekregen? En onroerend goed is daar een onderdeel van. Mm-hmm. Of zijn we daar niet toe bereid? En ik vind dat... Het geldt ook mijzelf, hè. Ik heb ook een heel mooi huis waar het ieder jaar weer meer waard is geworden. Ik denk, okay, ik vind dat er wel... iets aan gedaan mag worden. De techniek laat ik graag over aan jou.
0: Nou ja, ik heb er niks mee te maken, hoor. Ik werk erin, maar naar mij wordt ook niet geluisterd. Dus, en terecht.
2: En ik heb wel het idee dat er... Maar ik weet niet alles wat er natuurlijk vandaag en gisteren... want niets actueler dan vandaag.
1: Nou ja, het is in ieder geval uitgelekt. Als, en Hans Spekman zat alweer... die stond alweer op de zeepkist, zogezegd.
2: Ja, ongetwijfeld, dat
1: voor de
2: kan
1: stakingen.
2: Niet goed.
1: Ja. Maar denk je dat ze de handen om elkaar gaan krijgen?
2: Ik weet het oprecht niet. Ik heb de goede hoop dat er een pakket ligt... wat zowel een handreiking doet aan niet alleen pro in de politiek... maar ook sociale partners. Mm-hmm. Want ook tussen VNO-NCW en FNV, onze club en FNV... is er ook een zekere samenwerking gezocht. Pas nou op in die polder en ga nou niet gekke dingen doen... die nu niet nodig zijn. Dus ik hoop dat die handreiking wordt gedaan aan de ene kant... en ook dat er, ja, er moet wel streng beleid plaatsvinden. Er moeten wel een aantal doorbraken worden bereikt. Okay, ik hoop dat dat gaat lukken.
0: Daarover straks meer wat mij betreft. Er is nu beweging en tegen de politiek kunnen wij alleen maar zeggen... keep on moving.

0: De Firma 5 met de hit Keep On Moving.
1: Heel goed. Als je net intuned, Haags Knaken tot 8 uur hier elke dinsdag weer aftrap van het 5e seizoen. En dat doen we met niemand minder dan de voorzitter van VNO-NCW West, Hans Huibers. Hans, je bent sinds 1 mei 26 officieel voorzitter. Je draait al iets langer warm. Maar wat heeft je in de eerste maanden zo positief verrast? En waar ben je van geschrokken?
2: Wat mij geweldig is opgevallen, hoe belangrijk die regionale verenigingen zijn. Mensen kennen, als ze VNO-NCW kennen, dan kennen ze het vaak van de brancheorganisaties. Transport en Logistiek Nederland, Horeca Nederland, FME, Bouw het Nederland. Geweldige, belangrijke organisaties, maar die zijn sectoraal per bedrijfstak georganiseerd. En wat wij doen met die regionale verenigingen, want VNO-NCW heeft er 5. West is dus Noord- en Zuid-Holland, maar zo hebben we Noord-Limburg. Is dat wij...
1: Bedrijf heet weer anders, geloof ik.
2: Wat zeg je?
1: En Limburg noemt
2: het LWV, maar is VNO-NCW Limburg. En wat wij doen, is bedrijven in de regio met elkaar verbinden. Mm-hmm. Lokaal, hier in Den Haag, want we hebben een kring Den Haag. Maar dat doen wij dus met elkaar in West, in Noord- en Zuid-Holland. En die regionale verbinding, dat is iets wat waanzinnig belangrijk is. En steeds belangrijker wordt. Wil je netcongestie oplossen, dan moet je dat in de regio doen en met elkaar. Als er stikstofbeleid wordt gevoerd, waar vertaalt zich dat in de regio? Dus die rol van die regionale verenigingen en de verbinding van ondernemingen met elkaar, ja, dat is super waardevol. En die rol willen wij heel graag pakken. En die proberen wij natuurlijk ook te pakken binnen VNO-NCW.
1: Maar dat is een mooie verkooppraat voor wat VNO-NCW best doet. Ja. Maar wat heeft jou nou zo verrast?
2: De waanzinnige betrokkenheid van ondernemers. Ik kom echt overal. Ik was vanmorgen was ik in Rijnland bij dat Space Lab Centrum. De ambitie spat er vanaf, de betrokkenheid spat er vanaf. De verbinding, ook de vraag van help ons. We hadden het straks over minder regels. Help ons met minder regels, geef meer ruimte. Heb vertrouwen in ondernemingen en in ondernemers. En ja, dat heeft mij enorm geraakt. Dat proef je overal waar je ook bent. Met al die verschillen. Hè? Ik kom zelf uit Noord-Holland. Noord nog wel, boven Amsterdam. En als je in Amsterdam bent, of je bent in Den Haag, of je bent in Rotterdam, dan heeft het ook zijn eigenheid, zijn eigen wijzigheid, zijn eigen cultuur. En ondertussen hebben we ook heel veel gemeenschappelijks. Nou, die verbinding, ja, daar word ik enthousiast van.
1: En waar word je dan niet enthousiast van? Waar schrik je van?
2: De stroop. De stroop ook bij de wisselwerking met overheid. We hadden het straks over minder regels. Mm-hmm. Ja, daar lopen ondernemers tegenaan. Daar is frustratie over. Het is soms ook ongelooflijk ingewikkeld. En soms wordt het ook erg ingewikkeld gemaakt. Ik kom ook ondernemers tegen die tegen mij zeggen: joh, Hans, dat doe jij maar. Dat gelul in Den Haag. Terwijl ik probeer dan duidelijk te maken dat wij in een krachtenveld opereren. Maar dat gaat wel soms heel langzaam. En dat is moeilijk over de bühne te brengen.
1: En wat breng je dan zelf mee als je dan hier in Den Haag dat over de bühne moet brengen? Wat doe jij anders dan?
2: Ik breng in ieder geval heel veel ervaring mee. Ik heb zelf in de politiek gezeten. Ik ben voormalig Tweede Kamerlid. Ik ben landelijk voorzitter van het CDA geweest. In de periode van Mona Keizer, Pieter Omtzigt, Wopke Hoekstra, Hugo de Jonge. Dat is pas een paar jaar geleden. Ik ken de politiek dus van binnenuit. Ik heb in het beroepsonderwijs gezeten. Ik ben algemeen directeur van de MBO-raad, van de brancheorganisatie van het middelbaar beroepsonderwijs. Dat is trouwens de sector met de handen uit de mouwen. Hè? Mm-hmm. En ik heb zelf ook in het bedrijfsleven gewerkt, in een super innovatief bedrijf in de voedingsmiddelenindustrie. En die combinatie van overheid, onderwijs, maatschappelijke organisaties en dat bedrijfsleven, ja, dat is super belangrijk. Die moeten elkaar ook opzoeken. En niet naar elkaar wijzen wat jij niet goed doet, maar proberen te begrijpen in welke rol de ander zit. En dan samen kijken, hoe kunnen we Den Haag beter maken? Of hoe kunnen we Nederland beter maken?
0: En vind je het lastiger omgaan met politici dan met ondernemers? Of zijn die eigenlijk even vast op hun standpunt?
2: Allebei even eigenwijs. En dat is ook een kracht soms. Ik kom ondernemers tegen waarvan ik die ik adviseer, ga niet de politiek in. Want jij wordt niet gelukkig in de politiek.
0: Je wordt er knettergek van.
2: Je zegt het. Maar jij wordt ook niet gelukkig in de politiek. En de politiek wordt ook niet gelukkig van jou. Andersom kom ik ook politici tegen dat ik denk, joh, ga eens de samenleving in. Ga eens met echte ondernemers praten. Ga eens in de wijk met weet je, het is niet of het is en.
0: Juist.
1: Ben je iemand die zegt op een gegeven moment, dit duurt te lang?
2: Ja, ik zeg het bijna alle dagen. Ik probeer ook een beetje functioneel ongeduldig te blijven. Dat je toch een beetje aan de bel trekt. Probeert ook soms om te denken. In de patronen van de overheid is dat vaak erg procedureel. En ik snap dat mensen daar wel eens wat ongeduldig van worden, ongedurig van worden. Tegelijkertijd probeer ik dan ook tegen ondernemers te zeggen, begrijp ook dat zo'n gemeenteraad of een wethouder, ja, als die over straat loopt, wordt die aangesproken op wat er niet deugt. En die kan ook niet altijd alles. Dus heb ook een beetje begrip voor elkaar. Dat vind ik sowieso in ons land. Zit niet naar elkaar te wijzen en elkaar uit te kafferen, maar heb een beetje begrip en probeer dan samen dingen beter te doen.
1: Vind je dat ze genoeg in de regio komen? En ze, de politiek hier in Den Haag?
2: Ja, over Den Haag. De Haagse mensen hier, je hebt twee soorten Den Haag.
1: Ja, ik bedoel de ministeriële Den
2: Haag. Nou, ik ben zelf Kamerlid geweest. Ja. Ik weet dat het gemiddelde Kamerlid gaat ongelooflijk veel de praktijk in. Vaak ook zonder publiciteit. Want als er publiciteit bij is, dan is het alweer voorgesorteerd en ingeregeld. De beste werkbezoeken zijn de werkbezoeken die...
1: Zonder pers.
2: Informeel, zonder pers, ja. Met de been op tafel, bij wijze van spreken. En dat doen ze, de meeste. In het algemeen hebben wij in Nederland verantwoordelijke volksvertegenwoordigers. Mogen we best een beetje trots op zijn in ons land.
0: Eens.
1: Hey, en dan hebben we, want ik beloofde het net al even, we hebben nu bijna zo het eerste politieke jaar. We staan aan het begin van een nieuw politiek jaar. Over 2 weken is het Prinsjesdag, 15 september. Kabinet Jetten, de belofte versus de praktijk. Ze willen het anders doen. Ze willen een nieuw bestuur. Het is een beetje wat de vorige verkiezingen ook al veel gehoord hebben. Nou ja, het zit er nog, ja. Zullen we maar zeggen. Maar wat voor kabinetsbelofte moet nou een ondernemer voor het einde van het jaar daadwerkelijk kunnen voelen?
2: Kijk, wij vanuit VNO-NCW zijn natuurlijk geen politieke. Wij bemoeien ons alle dagen met de politiek. We zijn geen politieke partij. Daar houden wij bewust afstand van. Links, rechts, al die discussies in Den Haag, ga je gang, is niet onze discussie. Ik denk dat de voorzitter van VNO-NCW, Koen van Oostrom, toen hij net begon, de vinger op de plek of de spijker op zijn kop sloeg, toen hij zei, we moeten in Nederland weer gaan denken aan het verdienvermogen van ons land. We moeten durven uitgeven en ook weer meer gaan verdienen. En dat is de afgelopen 10 jaar natuurlijk wel enorm krampachtig geweest. Dus ik ben ook heel blij dat hij als echte ondernemer zegt, joh, denk niet alleen aan het bezuinigen, mm-hmm. Maar zoek ook naar de manieren waarop we ons verdienvermogen in ons land weer. En daar is ondernemerschap. En
1: wat moet die ondernemer waar je dan vanochtend of gisterochtend in Rijnland was kunnen voelen straks?
2: Dat er vertrouwen is in dat hij dingen wil bereiken met zijn onderneming, voor zijn mensen en ook voor de samenleving. Want de gemiddelde ondernemer is hartstikke maatschappelijk betrokken.
1: Mm. En nou heb je het natuurlijk ook...
2: Bas zegt niet eens, maar...
0: Ik ben het daar zeker mee eens. Althans, de gemiddelde ondernemer, ja, zeker. Ja,
2: natuurlijk.
0: Ja.
2: En overal heb je kaf en koren.
0: Absoluut, ja.
1: Maar nou, ik beloof dat kabinet al, en ook eerdere kabinetten, zijn veel gevleugelde uitspraak en minder regels. Jacco Vonhoff, de voormalig voorzitter van MKB Nederland, heeft zich er ook altijd sterk voor gemaakt. Er zijn iets van dat men wil minimaal 500 regels schrappen. Ja. Ik heb me ook laten vertellen dat die regels vaak ook wel zelf gecreëerd worden door de wet en regelgeving die Den Haag maakt. Maar dan komt natuurlijk de praktijktest. Zit het dan in minder formulieren, kortere vergunningen of stabielere belastingregels? Of is het iets heel anders?
2: Nou,
1: Want het klinkt allemaal heel leuk, hè? Zit dat voor ondernemers in?
2: Waar wij een soort virus in hebben in ons land, is dat als Brussel komt met regels, dan gaan we in de landelijke overheid daar nog een kop op zetten, plus op doen, want dat vinden we belangrijk om ons te profileren.
1: Als even voor de luisteraar, wat bedoel je precies met een kop?
2: Nog meer regels erbovenop, of nog strenger, of nog een tandje erbij.
1: Tandje erbij, ja.
2: En dan komt
1: dat snappen we in Den Haag. Ja,
2: tandje erbij. En dan komt de gemeente, En die doet er nog een tandje bij. Want daar wordt ook weer met elkaar gesproken. En als je niet oppast, bouw je een bos bij elkaar waar je de bomen niet meer ziet. En dat is denk ik wat mensen heel erg frustrerend vinden. En er is nog iets anders wat speelt. Als je dan wat afspreekt, spreek het dan voor de eerstkomende jaren af. En ga niet ieder jaar weer wat anders doen. Die boeren in Brabant die voor die 5 vergunningen zijn en die ineens worden ingetrokken, nou, daar kan ik me ook oprecht over opwinden. Want dan denk ik, dan ben je ook niet betrouwbaar. En dan kan je als onderneming ook niet zeggen, joh, ik weet sommige dingen niet leuk, maar ik weet waar ik aan toe ben en dan ga ik zo werken. Nou, dat mag wel een beetje stabieler en wat minder.
1: Het is een moeilijke vraag misschien. Het is een kleine vraag, maar misschien wil je er even over nadenken. Dat kan dan, zie ik aan mijn co-host.
0: Zeker. Ik heb echt iets lekkers klaarstaan.
1: Ja, maar dit politieke jaar is geslaagd als...
2: Nou kwam mijn muziek, geloof ik.
0: Ja, dan wel. Nee, dat is helemaal
1: denk
0: goed. Let's go.
1: Ik wil hem wel zo weten.

0: Tuurlijk.
1: Sorry, ik was zo eager. Ja. Ik kan niet wachten. Welkom terug bij Haagse Knaak hier tot 8 uur op de Stadsradio van het land, namelijk Den Haag FM. Te gast Hans Huybers, voorzitter van VNO-NCW West. Ja, eigenlijk Hans, bedacht ik me, dat is eigenlijk niet helemaal te ruiken voor alles wat jij in je carrière al gedaan hebt. Mm. Je hebt het al net wel opgezond, maar ze hebben jou natuurlijk niet voor niets gevraagd deze positie te vervullen. Langer staat van dienst voor als je net inhaakt. Vertel ik dit nog graag even. Voorzitter ook geweest van CDA. In ieder geval goed politiek en maatschappelijk betrokken. En zet zich nu hard in voor het ondernemerschap in Noord- en Zuid-Holland. En we hebben het net al even een beetje gehad over een doorkijk van het komende eerste volledig politiek jaar van het kabinet Jetten. Maar ja, we gaan het ook echt over de economie hebben, want daarvoor zitten we hier. Niet zozeer de Haagse economie, we zoomen vanavond een beetje uit naar meer het macro-economische beeld. Dan dacht ik, kom toch even met wat cijfers door. Het vind jij ook leuk, Bas? Het BBP groeide namelijk in het tweede kwartaal van 26 met 0,4% ten opzichte van het eerste kwartaal. En met 1,3% ten opzichte van het jaar daarvoor. Maar het ondernemersvertrouwen in Zuid-Holland is gedaald naar -14,5. Wat zien ondernemers nou eigenlijk, Hans? Als je dit soort dingen ook leest in de krant, mij zegt dat ook niet zoveel. Dus wat zien ondernemers daar?
2: Ja, je had me ook nog gedwongen om op die vraag te beantwoorden. Ja. Wat hoop je dat er na een jaar bereikt is?
1: Ja, ik dacht, ik laat je dan. Het was goed dat je hem terugpakt.
2: Ik leg wel een bruggetje tussen die twee dingen. Want ik denk waar mensen gewoon een bloedhekel aan hebben, is als er niks gebeurt. Als er wordt uitgesteld. Het slechtste besluit is uitstel. We doen eigenlijk maar niks of we kijken weg. Ik denk dat als je zou vragen wat zou ondernemers willen, dat er een beetje duidelijkheid komt en dat er wat dingen in beweging komen. Ja, of het nou gaat over woningbouw of over de infrastructuur, waar we ook heel actueel problematiek. Dat het niet, we kijken weg en we blijven zitten in procedures. Maar dat er keuzes worden gemaakt. Stikstof, ook zo'n onderwerp. We hebben het afgelopen jaren Nederland een beetje op slot gezet. En alleen maar uitgesteld, want we durfden niet te kiezen. En ik denk dat de gemiddelde ondernemer liever wil dat er een keuze is die ook pijn doet, maar wel helder is, en dan gaan we het zo ook doen, dan dat we weer doordobberen.
1: Maar is dat, dan zeg je eigenlijk, er is een gebrek ook aan tempo. Ja, vind je dat frame dan onterecht ook bij de ondernemers wordt gelegd? Als je toch vaak in de krant ziet, hè, de ondernemers zijn wat somberder gesteld, hebben weinig vertrouwen, vind je dat onterecht?
2: Nee, ik begrijp ze wel. Omdat je hebt gezien dat de afgelopen jaren door de politiek op geen enkele manier dingen zijn opgelost. Dan kan de politiek dat ook niet in zijn eentje. Hè? Dat kan ook alleen maar met de samenleving, met de mensen, gewoon op straat en met ondernemers. Maar ik denk dat men gewoon hoopt dat er op een aantal punten gewoon een knoop wordt doorgehakt. En dat we het dan ook zo gaan doen. En niet weer 3 maanden later zeggen, nou, laten we dan toch nog maar weer eens een beetje over. Nou, dat is waar dat heel veel ergernis opwekt.
1: En kun je eens 1 sector specifiek noemen die jij tegenkomt waarvan je.
2: Ik noemde net 3. De stikstof. Hm. Dus dat speelt in landbouw, natuur, op alle fronten. Het zit in de woningbouw. Waar we maar niet de zaak van het slot af krijgen. En ik had nog een derde, die ben ik even vergeten. Er zijn dus thema's. De Rijkswaterstaat, de onderhoud van bruggen. Mm-hmm. En bij mij gaat er een brug, de verbinding tussen Enkhuizen en Lelystad is voor jullie heel ver weg.
0: Ja.
2: Je weet waar Enkhuizen ligt.
0: Ja,
1: dat weten we.
2: Ja. Daar zit een brug tussen en die mag niet meer, of een dijk tussen, en die mag niet meer. Rij maar om, hè, vrachtwagen, over Amsterdam. Omdat we jaren en jaren.
0: Onaantrekkelijke rondrit, ja.
2: Omdat we jaren en jaren eigenlijk natuurlijk een beetje kop in het zand hebben gestoken over achterstallig onderhoud. Nou, dat soort doorbraken.
1: En als jij in het roer zou staan en je mocht kiezen, dat is altijd een moeilijke. Maar even om je een beetje natuurlijk, om het een beetje scherp te krijgen. Waar zou het kabinet dan geld op in moeten zetten?
2: Ja, ik vind investeren in de economie, investeren in infrastructuur. En infrastructuur is ook woningbouw. Hm. Woningbouw, verbindingen, openbaar vervoer, wegen. Echt niet alleen maar asfalt. Asfalt en openbaar vervoer. Wij lopen zo gigantisch achter in ons land. En ja, daar moet geld voor vrijkomen. En dat is best lastig, hè. Dat kan ik als stuurman aan de kant wel zeggen. Mm-hmm. Maar dat vond ik dus zo goed van Koen van Oostrom als voorzitter van VNO-NCW. Die zei, wij moeten weer werken aan het verdienvermogen van Nederland. Dan moet je ook bereid zijn om te investeren. En dan gaat misschien ook hier en daar de kost voor de baten uit. Nou, die manier van denken, die is niet erg Haags.
0: Hoor ik hier tussen de regels door een pleidooi voor het loslaten van de zalmnorm? Gaat het erom dat we een soort van tussen OPEX en CAPEX moeten differentiëren? Misschien mogen bijlenen voor...
2: Ja, nou weet je zult vanuit de ondernemers nooit horen... zet de geldkraan maar open. Dus dat is niet de bedoeling. Mm-hmm. Maar investeren in infrastructuur. Investeren in woningbouw. Dat zijn thema's, daar komt iedere euro weer van terug... want dan halen we Nederland van het slot. Dus dat noem ik niet direct onverantwoord.
0: Nee, sure. Dus zou je daarvan zeggen, daar mag je voor lenen? Dat hoef je niet direct te dekken?
2: Dan moet je op een slimme... Ik hoop ook dat het kabinet deze dagen... voor dit soort zaken ook een slimme oplossing heeft bedacht, ja.
0: Je zou bijna zeggen dat als de
2: niks
0: economische
2: doen, niks doen kost
0: groei...
2: meer, hè? Niks doen kost
0: meer. Nee, daarom. Ja. En je zou bijna zeggen dat als de economische groei nu 3,4% per jaar is... en de rente op de staatsschuld is lager... Nou, dat is een positief...
2: Van die dingen. Maar dat geldt ook voor het budget van Defensie. Die voor Defensie is. En daar ben ik voor. Maar tegelijkertijd kan je natuurlijk ook op een slimme manier kijken... hoe je een aantal infrastructurele projecten... die strategisch van belang zijn voor Nederland... en dus ook voor onze veiligheid... Dat je daar wat creatief mee omgaat. Nou, we moeten minder boekhoudkundig denken... en wat meer in investeren, ondernemen denken. Dat is denk ik waar Nederland behoefte aan heeft.
1: Meer lef tonen?
2: Meer lef, ja, ook. En keuzes maken. En dan ook maar hier en daar door Not In My Backyard heen... zeggen van, we gaan het toch doen.
0: Heb ik een vraagje over?
1: Dat mag.
0: Dankjewel.
1: Mag altijd.
0: Ik ben een millennial, hè. Ik vind mezelf natuurlijk erg zielig. Maar ik ben eens benieuwd. Je hebt heel veel meegemaakt in de politiek. En nu vanuit deze kant van de samenleving. Zeg jij, dit is een soort uniek moment voor Nederland... waarop zeg maar stilstand geen optie is... maar er tegelijkertijd ook een kans om door te ondernemen? Of zeg je van, dat voelt zo als je in het moment zit... maar dit is een beetje altijd het niveau van stress geweest... op het niveau van landsbestuur? Is het wat dat betreft een onuniek moment? Of zeg je, het is best... Inderdaad, een perfect storm, dat gevoel klopt wel.
2: Ik vind er wel een zeker... Ik hoop, maar het is misschien ook wishful thinking, hè? Maar ik hoop dat dit momentum wel ontstaat, ja. Eén, in de politiek zelf. Dat is nog het lastigste, want dat is een best wel ingewikkelde wereld... Die een cultuurtje met elkaar heeft ontwikkeld... waar we ook een beetje van af moeten. Doe maar weer normaal. En luister ook naar een ander. Maar ook in de samenleving, dat mensen er een beetje klaar mee zijn. Dat we niks doen. En dan verpaupert alles. Dus ik hoop... Het is niet het enige moment, hè, maar ik heb Lubbers nog meegemaakt. Dat is al heel lang geleden.
0: Ja.
2: Dat was ook zo'n moment.
1: Was je toen al geboren?
0: Ik was niet geboren, maar zijn wenkbrauwen zou ook ik herkennen.
2: Nou ja, ik zeg het, vandaag gisteren is Eelco Brinkman overleden uit die tijd. Ook een icoon van die periode. Maar
0: zeker.
2: Dat was ook zo'n periode dat er moest ingegrepen worden... maar er moest ook geïnvesteerd worden.
1: Nou, het voordeel was wel dat soort... politieke figuren wel vaak langer de tijd hadden.
2: Zeker, ja.
1: Zaten langer op posten als je een langer landsbestuur.
2: Zeker.
1: Dan nu.
0: Zeker.
2: Daarom hoop ik ook dat de mensen die nu die verantwoordelijkheid dragen... ook de tijd krijgen om dat ook waar te maken. Dan moeten ze het ook waar maken, dus dat is ook... Maar morgen een kabinet laten vallen en overmorgen weer naar de verkiezingen. Ik denk dat dan een ondernemer...
0: Dat krijgt alleen verliezers.
2: Exact. Iedere burger zegt dan, jongens, kom op, ga eens aan het werk. Hè?
0: Enigszins ironisch, we zeggen de tijd ervoor nemen. Maar jij hebt net ook een bijzonder nummer uitgekozen. Over de muur.
1: Oh ja. Gaan we dat nu al doen? Oh, oké.
0: Ja, dat lijkt me wel. Want we moeten, je moet dus nog eventjes een breather hebben.
1: Ja,
0: deze.
1: Oké, fair enough.
0: Over de muur heb jij net gekozen.
2: Ja.
0: Kan je dat in enkele tellen toelichten waarom? Behalve dat het een lekker hitje is.
2: Ja, en dat het van Harry Jekkers is. En ik ben hier in Den Haag. Dus daar begint het mee.
0: Dat is een beetje de diepgang van het denken. Nou, dat past ook hoor, bij Haagse knaken. Dat vind ik ook.
2: En als je het nou hebt over momentum. We zitten natuurlijk ook in een fase in de wereld. Dat ging over de Berlijnse muur. Maar we zitten in een fase in de wereld. Met de oorlog in de Oekraïne. Met de situatie in Iran. Met Amerika, met Rusland, met China. En Europa dan. Nou, laten wij nou eens even uit dat schuttersputje komen.
0: Het goede voorbeeld geven.
2: Zo is het.

en Marx nog steeds op een voetstuk staan. En iedereen werkt

0: kiertje, soms op het Alexanderplein.
1: Het Klein Orkest.
2: Prachtig nummer.
1: Ja, dat over de muur.
2: Ja, dat gaat voor de verbindingszorg. Maar ik zei net al, we gaan het ook nog heel even hebben over de economische motor van de regio, ja. VNO-NCW West. Je zei net al, jullie bedienen Noord- en Zuid-Holland. Dat zijn zeer verschillende economieën. We hebben de glastuinbouw in het Westland, ja. Onder andere. Of überhaupt de tuinders, maar ook de kassen. We hebben een haven in Rotterdam. We hebben onze hoofdstad Amsterdam, maar daar gaan we het hier in Den Haag nooit heel lang over hebben. We hebben zaken.
1: Kusjes aan Amsterdam, hoor.
2: Kusjes aan Amsterdam, ja. Maar de zakelijke diensten. We hebben de maakindustrie. We hebben bovenin ook nog een deel van met Defensie, maar ook weer een haven.
3: De marine. NRG Pallas, vergeet dat even niet. De hele isotopenwereld voor de kankerdiagnoses.
2: Precies. Maar hoe versterken nou die regio's en die verschillende kringen elkaar? Hè? En waar concurreren ze dan een beetje om dezelfde, ook wat je net ook terecht zei, de ruimte, de stroom. Kan je dat een beetje duiden voor de luisteraar?
3: Zal ik proberen. Ik zou op de eerste plaats, West zou veel meer zelfvertrouwen moeten uitstralen dat wij West zijn als regio. Ik kom veel in het land, hè. Natuurlijk, ik ben voorzitter van West, maar ik kom veel vanuit al mijn politieke en andere activiteiten in heel Nederland. Kom ik in Brabant, dan, of je nou in Eindhoven komt of aan de andere kant, ze zingen allemaal Brabants volkslied. Ga je naar Groningen, dan met al zijn problematieken, maar daar gaat niets boven Groningen. Ga je naar Overijssel, en dan heb je Salland en Twente, twee totaal verschillende gebieden. Maar ze zullen de Randstad een poepie laten ruiken, zeg ik.
2: Weet waar jij naartoe wil, ja.
3: En West
2: heeft dat niet.
3: Heeft dat niet.
2: Maar dat klopt, maar dan ga ik je. Ik kom uit Limburg.
3: Kijk.
2: Uit Maastricht. Ik woon hier al langer dan. Ja, in Maastricht. Maar ik woon hier.
4: Ik wist het.
2: Ik woon hier al langer dan dat ik daar ben opgegroeid. En wat jij nu schetst, ik ben echt benieuwd naar je reactie, herken ik zo.
3: Ja.
2: Want dat West heeft. Wat is die identiteit?
3: Ja, en je moet niet kunstmatig een identiteit bouwen. Zeker want een niet. Rotterdammer en een Amsterdammer.
2: Nee,
3: en ik woon in de buurt van Texel. Er gaat niets boven Texel. Weet je, je moet niet een kunstmatige eenheid van identiteit bouwen, want die is er niet. Maar je moet wel met elkaar de optelsom maken van dat de motor van de economie zit hier wel in de Randstad. En zit wel in al die pareltjes die we net noemen. En sommige zitten echt in de Randstad, sommige zitten in de Amsterdamse kont, sommige zitten in de Rotterdamse haven. Maar bij mij in het gebied hebben we Seed Valley, de zaadveredelingsbedrijven die de hele wereld veroveren. Als wij beter in staat zijn om die samenhang te laten zien met al die verschillen die er zijn, dan zeg je tegen de andere regio's, het gebeurt ook in West. Het gebeurt ook in West.
2: Heb je het idee dat ze dat niet doorhebben, dat het ook in West gebeurt? Of zien ze ons gewoon als één pot nat en is het gewoon de Randstad?
3: Ja, als het gaat om het verdelen van geld hier in het Haagse, is er natuurlijk ook dat is altijd een concurrentie tussen regio's. En wat mij altijd opvalt, is dat als Limburgers naar Den Haag gaan in de politiek, of ze van links of van rechts zijn, dan is het één Limburg.
2: Dat klopt.
3: En hier doen we het allemaal een beetje op ons eigen houtje. En soms zijn we misschien ook wel, zeg ik erbij, lui. Want de mensen komen wel naar Amsterdam of de mensen komen wel naar Rotterdam. Maar eigenlijk zouden wij veel meer moeten laten zien. Ja, wij zijn niet alleen een regio die ertoe doet, maar wij hebben een aantal parels die uniek zijn. Als gebieden, niet de gebieden en activiteiten die uniek zijn en die moeten ook gekoesterd worden. Nou, dat vind ik een missie voor ons als regionale vereniging in relatie tot de landelijke politiek, tot al die brancheorganisaties die in heel Nederland vertegenwoordigd zijn. En ja, dat is ook het verhaal wat ik probeer in de Malitoren met verven te vertellen.
2: En beconcurreren ze elkaar dan ook te veel, of dat dan niet?
3: Soms wel, ja. Ja, misschien wel, ja. En dan beconcurreren betekent ook elkaar iets gunnen. Op de postzegel van Nederland, dat geldt ook voor Nederland als geheel, op de postzegel van Nederland moeten wij schakelen. En alle dingen hebben een eigen schaal. En er is natuurlijk niks mis mee als je in de voetballerij tussen ADO en Feyenoord afgelopen zondag elkaar beconcurreert. Maar we hebben ook allemaal Nederlands voetbal. Weet je, dus je hebt de momenten dat je elkaar mag beconcurreren, omdat het lokaal is. Geweldig, lekker doen. Maar de meeste thema's die vragen om een bovenlokale land. Dat snappen, dat moet je een beetje duidelijk
2: maken. Groter denken.
3: Ja. Ja.
2: Hey, met het oog op de tijd ga ik er toch nog even wat sneller doorheen. Want ja, zo'n uur gaat supersnel. Het is goed dat je dit schetst. En het maakt me een mooi bruggetje, want je noemde het eerder in de uitzending. Je bent ook voorzitter van de MBO-raad geweest. Dat is een mooi brug. Wat moet er nou veranderen in de samenwerking tussen werkgevers, MBO, HBO, maar ook universiteiten en het regionale werkcentrum?
3: Ja, ook daar elkaar begrijpen. Ik kom ondernemers tegen die met de handen over elkaar zitten. En dan tegen het onderwijs zeggen, ja, maar je hebt er niks aan. Dan zeg ik, maar wat doe je er zelf aan? En andersom kom ik mensen in het onderwijs tegen die voor wie de buitenwereld wel heel erg spannend is en ver weg. Dus ophouden met die schablonen. Want allebei zal ongetwijfeld een beetje waar zijn, maar allebei is ook gewoon flauwekul en is elkaar een beetje, in een hoekje zetten. Zoek elkaar op en ga samen werken. En alle bedrijven die veel aan studenten doen, die krijgen straks ook de nieuwe medewerkers. Dus het is ook hoe je jezelf opstelt. Dus het is, en het vraagt ook van het onderwijs. En ook daar weer regels die soms een heleboel dingen moeilijk maken. Dus zoek elkaar op en probeer gewoon aan de slag te gaan. En dan kan er veel meer dan dat we denken. Het gaat ook niet aan Den Haag vragen. Ik heb in dat veld van onderwijs en bedrijfsleven veel gewerkt. Ik ging nooit vragen of het mocht. We deden het gewoon. En natuurlijk blijf je binnen.
2: Dat is weer die lef, weer dat lef.
3: Ja, en ja. Natuurlijk, ik roep niemand op om de regels te overtreden. Maar ik roep wel mensen op om een beetje anders te denken. En als wij iets samen doen wat goed is en er zijn van overtuigd, dan weet ik zeker dat je het ook voor elkaar
2: krijgt. Wat was dat kabinetsslogan nou ook alweer? Durf, zat er niet ook iets in?
1: Het kan wel.
2: Oh, het kan
3: het
2: wel.
3: Kan wel, ja. En dan je had het over momentum straks. Ja. Eigenlijk is dat ook een prachtig momentum.
2: Hey, waarom zou een jonge ondernemer voor West moeten kiezen om hier te ondernemen?
3: Ja, omdat dit is de regio waar het gebeurt. Waar natuurlijk alle ecosystemen, alle verbindingen bij elkaar komen. In het grootstedelijke, maar ook in het landelijke gebied eromheen. Dus kom naar West.
1: Het is Manhattan aan de Vliet hier.
2: Nou, er stond wel een heel artikel in de NRC dat Den Haag het nieuwe voor alle buitenlandse toeristen is. Het wel de place to be.
1: Voor de coolcation.
2: De coolcation. Ja, moet je naar Den Haag. Hey Hans, welk bedrijf of initiatief verdient volgens jou veel, nog landelijk veel meer aandacht? Om even wat mensen bedrijven ook in het zonnetje te zetten.
3: Ja, veel bedrijven.
2: Maar goed, je noemde net die drie thema's. Hè, over de woningbouw, de versnelling van de woningbouw, de stikstof. En dan ben ik weer die derde. Zijn we weer die derde kwijt?
3: De herstel van wegen.
2: De infrastructuur. Maar als je dan denkt, welk initiatief zouden we meer moeten omarmen? Laat ik hem dan wat zachter vragen.
3: Wat ik heel mooi vind, mijn collega Robert Medemblik hier van de stad.
2: Van de Haagse
3: is een van onze kringen. Ja. Zit in mijn bestuur. Ik weet dat hij heel erg werkt op dit moment vanuit VNO-NCW Den Haag. In de samenwerking met allerlei partijen. Om ook wat voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt te doen. Dan denk ik, jeetje man, wat ben jij gaaf bezig. Want dan ben je niet alleen met je eigen bedrijf, maar dan ben je bezig om ook maatschappelijk iets te laten. Iets van
2: achter te laten.
3: Ja, achter te laten van betekenis te zijn. Ja, daar word ik enthousiast van.
2: En welke regel zou je als eerste mogen schrappen? Ja, dat komt hier wel.
3: Pff, we maken het wel ingewikkeld hoor. Nee, dat zou ik zo in. Er zijn er ongetwijfeld heel veel, maar
2: schiet er niet.
3: Straks buiten de uitzending zeg je, oh ja, die was het natuurlijk.
2: Zou een gemeente vaker moeten optreden als eerste klant van innovatieve bedrijven?
3: Ja, ik vind. Ja,
2: en waarom?
3: Omdat een gemeente in die zin ook een voorbeeldfunctie kan zijn en ook kan helpen. Om partijen die innovatief iets willen doen met maatschappelijke ontwikkelingen en verbetering, daar een steuntje kan. Geldt ook voor aanbestedingen.
2: Duwtje in de rug.
3: Duwtje in de rug, ja. Daar zijn we ook zo krampachtig en voorzichtig in. En vol met regels. En per definitie altijd de goedkoopste. Dan denk ik natuurlijk, het mag. Denk ook even aan een aantal andere dingen. Dus ja, ook daar een beetje lef tonen.
2: Wat voor ondernemers het meest onderschatte voordeel van de Randstad als vestigingsplaats?
3: Misschien ook wel de internationale karakter. waar wij in Nederland natuurlijk heel erg krampachtig over zijn gaan doen. Wat ik dus niets van begrijp. Mm-hmm. Omdat ik denk, joh, wij worden toch alleen maar veel, veel rijker... Door alles wat wij met internationale ondernemingen... en internationale mensen in bedrijven hebben.
2: Vinden we dat dus spannend?
3: Ja, blijkbaar. Een beetje dorpje geworden. Ja. Dorpje Nederland. Ik denk,
2: die coolcation toch wel...
1: Je hoort Sigrid Kaag praten bijna. Ja. Dus, maar moet ik zeggen, ik ben het wel mee eens. Want ik ben nog recentelijk in Maastricht geweest. Daar hebben we een kantoor.
2: Een leuke stad, hè?
1: Een heel leuke stad. Er zit wel alleen maar één Chinees ongeveer de Stationsstraat. En er zit er nog een Mexicaan. Ja, maar je kan er geen kapsalon of rotti halen, hoor.
2: Ja, dat weet ik.
1: Dat gaat niet.
3: Er zitten wel veel internationale studenten aan de universiteit.
1: Ja. Ja.
2: Hey, maar luister, ik kan nog een belofte aan de luisteraar en ook een belofte aan jou. Ik heb jullie even het vuur in de schenen gelegd bij de kick-off van deze uitzending met 5 stellingen. Ik ga het niet meer redden om ze alle 5 te laten toelichten. Maar jullie waren het er met 3 eens en met 2 hadden jullie oneenigheid. Dus die 2 haal ik er even uit.
1: Leuk.
2: Want dan maakt het nog even leuk. Jullie zeiden, Hans, jij was het eens met dat het kabinet Jet aan het einde van dit jaar moet worden afgerekend op een toon maar minder regels en niet op de uitgaven. Bas, daar was jij het mee oneens. Maar ik begin natuurlijk even met Hans. Waarom was je het er mee eens? En dan graag kort.
3: Omdat mijn vreselijke antwoord eigenlijk zou zijn, allebei is belangrijk. Maar ja, dat mocht ik niet van jou.
2: Nee, dat klopt.
3: Kijk, ik ben...
2: ik ben heel streng.
3: Ook voor minder regels. En dat is ook een prioriteit. Zonder discussie. Ja. Maar we moeten een investeringsklimaat ontwikkelen. Dan moeten een aantal dingen van het slot. En dan moet je ook bereid zijn daar... Dus woningbouw, infrastructuur...
2: Dan moet je ook bereid zijn om
3: een beetje lef te tonen.
2: Waarom was jij het daarmee oneens?
1: Nou, het is een stukje statistiek. Ik vind ook dat er veel regels zijn. Ik gedij daarbij, ik zit erop, dus maakt mij verder niet uit. Alleen, ik heb even gekeken dat... ik was even bezig met de begroting. En die is in 5 jaar tijd 54% gegroeid. Van 2,91 naar 4,54. Van 2,91 naar 4,54 miljard. Van 2001 tot 2000.

0: niet over eens. En die hebben we ook breed behandeld nu. Hè. Bij iedere grotere gebiedsontwikkeling moet vooraf een harde ondergrens voor betaalbare bedrijfsruimte worden vastgelegd. Antje zegt, dan ben ik het roeren mee eens. Daar was jij niet mee eens. Waarom was je het ermee eens?
1: Omdat ik vind dat er ruimte voor bedrijvigheid moet zijn. Er moeten woningen worden gebouwd, er moeten zonnepanelen worden gelegd. Ik weet niet wat er allemaal moet gebeuren, maar de mensen moeten dus wonen, maar ze moeten ook werken. En werken is in bedrijven en is in bedrijvigheid. Dus daar zijn bedrijventerreinen of hoe je het ook inricht van belang. Dus de idee dat je alleen maar aan de ene kant doet en niet aan de andere kant. Dus ik vind het wel een creatieve stelling. Dat je zegt, nou, een minimale hoeveelheid bedrijvigheid per ontwikkeling. Nou, vind ik wel een goede, ja.
0: Waarom vond jij dat geen goed idee?
2: Nou, kijk, ik ben een fervent volger van een kanaal dat heet Suburban Hell. En dat gaat over Amerikaanse buitenwijken waar geen avondwinkeltje te bekennen is. Dat is totaal onleefbaar. Dus helemaal eens moeten wel zijn. Tegelijkertijd ben ik ook opgegroeid als millennial dus met SimCity. En je ziet daar dus op enig moment, op dit moment, als je Nederland als SimCity ziet, staat het groene balkje, de vraag naar woningen, staat heel hoog. En het blauwe balkje, de vraag naar bedrijfsruimte, beduidend minder. Sterker nog, er staat best wel veel vrij. Toen ik hier met kantoor binnen de stad ging verhuizen, was er zat te kiezen. Dus je kan wel bedrijfsruimte, zeg maar, verplicht laten bouwen. Maar als er niemand in gaat zitten, is het nog zieliger dan wanneer er niemand in zit. En laat er dan maar mensen wonen. Dus ik denk, uiteindelijk is de vraag, hoe zorg je dat er voldoende gevulde bedrijfsruimte is? En dat heeft ook een beetje te maken met, nou ja, ook fiscaal klimaat. En bijvoorbeeld, ja, minder belasting heffen, dus minder uitgeven. Dus uiteindelijk denk ik dat je mensen moet afrekenen op hoeveel geld eruit gaat, want dan heb je ook minder nodig. En dan gaan er mensen ondernemen, heeft iedereen een avondwinkel in de buurt en een gezellig restaurant en een kantoor. En weet ik wat, wordt leuk.
1: Kijk, dan wordt het lekker leven.
2: Dat dacht ik.
0: Hey Hans, ik wil je hartelijk danken dat je de tijd hebt genomen om hier vanavond aan te schuiven bij het goede programma. Oh, sterk. Oh, ik sta er aan.
2: Kom graag
0: nog een keer terug, ook met Robert. Die noemde je net al. Dat lijkt ons hartstikke leuk. En het vijfde seizoen is hiermee afgetrapt. Ik heb geen idee wat er volgende week op de planning staat. Dat maakt me eigenlijk ook, want ik ben er niet.
2: Na jou de zondvloed. Ja, en er staat volgende week weer een aflevering van Haagse Knaken op de planning.
0: Dank voor het luisteren en tot volgende week. Bedankt, Hans.
1: Dank je. Graag gedaan.

0: installatiebureau van Ginderen.
1: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
2: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
3: Alles moest geverfd. Nieuw behang, laminaat. Gelukkig kwam ik bij de firma Fred van Rijn terecht op de Leiweg. Niet duur en goed geregeld.
4: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
5: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 8 uur.
6: Goeiedag, ik ben André Kolen. Nicotine is terug van weg geweest. Beroemdheden en influencers op sociale media steken steeds vaker een peuk op. En daar komt ook nog de vape bij kijken, die naast de sigaret steeds meer in trek raakt. Longarts Sarah van Oort van het

0: Het Haga ziekenhuis ziet dat de rookvrije generatie voorlopig nog niet in zicht is. Ze ziet zowel veel sigaretten als vapes voorbij komen. Jongeren onder de 18 vapen vooral. Dat heeft te maken met dat het zo makkelijk verkrijgbaar is via WhatsApp en Snapchat-kanalen. Ze maakt zich dus zorgen of onze stad die rookvrije generatie in 2040 nog wel haalt. Weerinstituut KNMI heeft de nieuwe stormnamen bekendgemaakt. En een van de stormen die binnenkort voorbij raast, krijgt de naam Jade Kops. Influencer Jade overleed eind april aan een zeldzame vorm van kanker.
1: Wij hebben de mensen laten inzenden voor stormnamen tussen 7 april en 7 mei. Precies in die periode is Jade Kops overleden. En daardoor hebben heel veel mensen de kans gegrepen om haar naam in te zenden.
0: Het is een eerbetoon aan de 19-jarige Westlandse die op sociale media open hartig heeft verteld over het verloop van haar ziekte. Door de droogte van de afgelopen maanden hebben dijkinspecteurs in het gebied van Hoogheemraadschap van Delfland op 284 plekken scheuren in dijken ontdekt. 4 scheuren in 2 verschillende dijken moeten direct worden gerepareerd. Het gaat dan onder meer om de dijk langs de Korte en Reinerwatering tussen Rijswijk en Den Haag. Het Hoogheemraadschap is nog steeds druk met het inspecteren van alle dijken. Dan nog het weer. Vanavond wordt het even helemaal helder als de stapelwolken oplossen. Maar vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Kan misschien later een buitje aan zee vallen. Kouder dan 12 tot 16 graden wordt het niet. Morgen meer bewolking dan vandaag, maar de zon laat ons niet helemaal in de steek. Lokaal kan er een buitje vallen en het wordt 21 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Installatiebureau Van Ginderen.
2: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
0: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 9 uur.
4: Goeiedag, ik ben André Kolen. Nicotine is terug van weg geweest. Beroemdheden en influencers op sociale media steken steeds vaker een peuk op. En daar komt ook nog de vape bij kijken, die naast de sigaret steeds meer in trek raakt. Longarts Sarah van Oort van het Haga ziekenhuis ziet dat de rookvrije generatie voorlopig nog niet in zicht is. Ze ziet zowel veel sigaretten als vapes voorbij komen. Jongeren onder de 18 vapen vooral. Dat heeft te maken met dat het zo makkelijk verkrijgbaar is via WhatsApp en Snapchat kanalen. Ze maakt zich dus zorgen of onze stad die rookvrije generatie in 2040 nog wel haalt. Weerinstituut KNMI heeft de nieuwe stormnamen bekendgemaakt. En een van de stormen die binnenkort voorbij raast, krijgt de naam Jade Kops.

0: Jansen Jaren overleed eind april aan een zeldzame vorm van kanker.
1: Wij hebben de mensen laten inzenden voor stormnamen tussen 7 april en 7 mei. Precies in die periode is Jadekops overleden. En daardoor hebben heel veel mensen de kans gegrepen om haar naam in te zenden.
0: Het is een eerbetoon aan de 19-jarige Westlandse die op sociale media openhartig heeft verteld over het verloop van haar ziekte. Door de droogte van de afgelopen maanden hebben dijkinspecteurs in het gebied van Hoogheemraadschap van Delfland op 284 plekken scheuren in dijken ontdekt. 4 scheuren in 2 verschillende dijken moeten direct worden gerepareerd. Het gaat dan onder meer om de dijk langs de Korte en Reinerwatering tussen Rijswijk en Den Haag. Het Hoogheemraadschap is nog steeds druk met het inspecteren van alle dijken. Dan nog het weer. Vanavond wordt het even helemaal helder als de stapelwolken oplossen. Maar vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Kan misschien later een buitje aan zee vallen. Kouder dan 12 tot 16 graden wordt het niet. Morgen meer bewolking dan vandaag, maar de zon laat ons niet helemaal in de steek. Lokaal kan er een buitje vallen en het wordt 21 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
2: Het nieuws uit Den Haag.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: alles moest geverfd. Nieuw behang, laminaat. Gelukkig kwam ik bij de firma Fred van Rijn terecht op de Leiweg. Niet duur en goed geregeld.
1: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
2: Installatiebureau Van Ginderen.
3: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
4: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepoint afspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
5: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 10 uur.
6: Goeiedag, ik ben André Kolen. Nicotine is terug van weg geweest. Beroemdheden en influencers op sociale media steken steeds vaker een peuk op. En daar komt ook nog de vape bij kijken die naast de sigaret steeds meer in trek raakt. Longarts Sarah van Oort van het Haga ziekenhuis ziet dat de rookvrije generatie voorlopig nog niet in zicht is. Ze ziet zowel veel sigaretten als vapes voorbij komen. Jongeren onder de 18 vapen vooral. Dat heeft te maken met dat het zo makkelijk verkrijgbaar is via WhatsApp en Snapchat kanalen. Ze maakt zich dus zorgen of onze stad die rookvrije generatie in 2040 nog wel haalt. Weerinstituut KNMI heeft de nieuwe stormnamen bekendgemaakt. En een van de stormen die binnenkort voorbij raast, krijgt de naam Jade Kops. Influencer Jade overleed eind april aan een zeldzame vorm van kanker.
7: Wij hebben de mensen laten inzenden voor stormnamen tussen 7 april en 7 mei. Precies in die periode is Jade Kops overleden. En daardoor hebben heel veel mensen de kans gegrepen om haar naam in te zenden.
6: Het is een eerbetoon aan de 19-jarige Westlandse die op sociale media open hartig heeft verteld over het verloop van haar ziekte. Door de droogte van de afgelopen maanden hebben dijkinspecteurs in het gebied van Hoogheemraadschap van Delfland op 284 plekken scheuren in dijken ontdekt. 4 scheuren in 2 verschillende dijken moeten direct worden gerepareerd. Het gaat dan onder meer om de dijk langs de Korte en Reinerwatering tussen Rijswijk en Den Haag. Het Hoogheemraadschap is nog steeds druk met het inspecteren van alle dijken. Dan nog het weer van

Vanavond wordt het even helemaal helder als de stapelwolken oplossen, maar vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Kan misschien later een buitje aan zee vallen. Kouder dan 12 tot 16 graden wordt het niet. Morgen meer bewolking dan vandaag, maar de zon laat ons niet helemaal in de steek. Lokaal kan er een buitje vallen en het wordt 21 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl. De

Een hele goede avond. Welkom bij Radio Tonka. Wel nodig hier met de allerlaatste uitzending van Niet Nodig, Wel Nodig. Ja, ik stop ermee. Maar we hebben nog een hele leuke 2 uur voor de boeg, dus blijf lekker luisteren. Ik ga van alles draaien. Dit is Guillermo Cuccino.

alles door de war, joh, hè? Alles door elkaar. Dit is Tingvall Trio uit Zweden met een hele coole jazz track. Nu, Jeff Lars.

0: laatste uitzending is even mensen bedanken. En vooral Tara. Tara Biertsteker, mijn huisgenoot, wil ik erg bedanken voor haar support altijd natuurlijk. Isis Wichman ook, hard in.
1: Start is dansen.
0: En dansen. Ja, Leila. Leila, ik weet je afgang even niet.
1: Start is.
0: Voor het luisteren. En de support. En alles eigenlijk. Ik heb een heel leuk nummer klaarstaan. Niet gerelateerd aan Tara of Isis of wie dan ook. Maar wel leuk.

0: Installatiebureau Van Ginderen.
1: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
2: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
3: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 11 uur.
5: Goeiedag, ik ben André Kolen. Nicotine is terug van weg geweest. Beroemdheden en influencers op sociale media steken steeds vaker een peuk op. En daar komt ook nog de vape bij kijken, die naast de sigaret steeds meer in trek raakt. Longarts Sarah van Oort van het Haga ziekenhuis ziet dat de rookvrije generatie voorlopig nog niet in zicht is. Ze ziet zowel veel sigaretten als vapes voorbij komen. Jongeren onder de 18 vapen vooral. Dat heeft te maken met dat het zo makkelijk verkrijgbaar is via WhatsApp en Snapchat kanalen. Ze maakt zich dus zorgen of onze stad die rookvrije generatie in 2040 nog wel haalt. Weerinstituut KNMI heeft de nieuwe stormnamen bekendgemaakt. En een van de stormen die binnenkort voorbijraast krijgt de naam Jade Kops. Influencer Jade overleed eind april aan een zeldzame vorm van kanker.
6: Wij hebben de mensen laten inzenden voor stormnamen tussen 7 april en 7 mei. Precies in die periode is Jade Kops overleden. En daardoor hebben heel veel mensen de kans gegrepen om haar naam in te zenden.
5: Het is een eerbetoon aan de 19-jarige Westlandse die op sociale media open hartig heeft verteld over het verloop van haar ziekte. Door de droogte van de afgelopen maanden hebben dijkinspecteurs in het gebied van Hoogheemraadschap van Delfland op 284 plekken scheuren in dijken ontdekt. 4 scheuren in 2 verschillende dijken moeten direct worden gerepareerd. Het gaat dan onder meer om de dijk langs de Korte en Reiner Watering tussen Rijswijk en Den Haag. Het Hoogheemraadschap is nog steeds druk met het inspecteren van alle dijken. Dan nog het weer. Vanavond wordt het even helemaal helder als de stapelwolken oplossen. Maar vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Kan misschien later een buitje aan zee vallen. Kouder dan 12 tot 16 graden wordt het niet. Morgen meer bewolking dan vandaag, maar de zon laat ons niet helemaal in de steek. Lokaal kan er een buitje vallen en het wordt 21 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Installatiebureau van Ginderen.
2: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
0: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 12 uur.
4: Goeiedag, ik ben André Kolen. Nicotine is terug van weg geweest. Beroemdheden en influencers op sociale media steken steeds vaker een peuk op. En daar komt ook nog de vape bij kijken, die naast de sigaret steeds meer in trek raakt. Longarts Sarah van Oort van het Haga ziekenhuis ziet dat de rookvrije generatie voorlopig nog niet in zicht is. Ze ziet zowel veel sigaretten als vapes voorbij komen. Jongeren onder de 18 vapen vooral. Dat heeft te maken met dat het zo makkelijk verkrijgbaar is via WhatsApp en Snapchat kanalen. Ze maakt zich dus zorgen of onze stad die rookvrije generatie in 2040 nog wel haalt. Weerinstituut KNMI heeft de nieuwe stormnamen bekendgemaakt. En een van de stormen die binnenkort voorbij raast, krijgt de naam Jade Kops. Influencer Jade overleed eind april aan een zeldzame vorm van kanker.
5: Wij hebben de mensen laten inzenden voor stormnamen tussen 7 april en 7 mei. Precies in die periode is Jade Kops overleden. En daardoor hebben heel veel mensen de kans gegrepen om haar naam in te zenden.
4: Het is een eerbetoon aan de 19-jarige Westlandse die op sociale media openhartig heeft verteld over het verloop van haar ziekte. Door de droogte van de afgelopen maanden hebben dijkinspecteurs in het gebied van Hoogheemraadschap van Delfland op 284 plekken scheuren in dijken ontdekt. 4 scheuren in 2 verschillende dijken moeten direct worden gerepareerd. Het gaat dan onder meer om de dijk langs de Korte en Reiner Watering tussen Rijswijk en Den Haag. Het Hoogheemraadschap is nog steeds druk met het inspecteren van alle dijken. Dan nog het weer. Vanavond wordt het even helemaal helder als de stapelwolken oplossen. Maar vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Kan misschien later een buitje aan zee vallen. Kouder dan 12 tot 16 graden wordt het niet. Morgen meer bewolking dan vandaag, maar de zon laat ons niet helemaal in de steek. Lokaal kan er een buitje vallen en het wordt 21 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
3: Den Haag FM 92.

0: Nu het nieuws van 1 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. Nicotine is terug van weg geweest. Beroemdheden en influencers op sociale media steken steeds vaker een peuk op. En daar komt ook nog de vape bij kijken, die naast de sigaret steeds meer in trek raakt. Longarts Sarah van Oort van het Haga ziekenhuis ziet dat de rookvrije generatie voorlopig nog niet in zicht is. Ze ziet zowel veel sigaretten als vapes voorbij komen. Jongeren onder de 18 vapen vooral. Dat heeft te maken met dat het zo makkelijk verkrijgbaar is via WhatsApp en Snapchat kanalen. Ze maakt zich dus zorgen of onze stad die rookvrije generatie in 2040 nog wel haalt. Weerinstituut KNMI heeft de nieuwe stormnamen bekendgemaakt. En een van de stormen die binnenkort voorbij raast, krijgt de naam Jade Kops. Influencer Jade overleed eind april aan een zeldzame vorm van kanker.
2: Wij hebben de mensen laten inzenden voor stormnamen tussen 7 april en 7 mei. Precies in die periode is Jade Kops overleden. En daardoor hebben heel veel mensen de kans gegrepen om haar naam in te zenden.
1: Het is een eerbetoon aan de 19-jarige Westlandse die op sociale media open hartig heeft verteld over het verloop van haar ziekte. Door de droogte van de afgelopen maanden hebben dijkinspecteurs in het gebied van Hoogheemraadschap van Delfland op 284 plekken scheuren in dijken ontdekt. 4 scheuren in 2 verschillende dijken moeten direct worden gerepareerd. Het gaat dan onder meer om de dijk langs de Korte en Reinerwatering tussen Rijswijk en Den Haag. Het Hoogheemraadschap is nog steeds druk met het inspecteren van alle dijken. Dan nog het weer. Vanavond wordt het even helemaal helder als de stapelwolken oplossen. Maar vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Kan misschien later een buitje aan zee vallen. Kouder dan 12 tot 16 graden wordt het niet. Morgen meer bewolking dan vandaag, maar de zon laat ons niet helemaal in de steek. Lokaal kan er een buitje vallen en het wordt 21 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

avond. Dus lekker slapen, opstaan. En dan ben ik om 10 uur 's avonds weer terug hier op Radio Tonka. Dankjewel voor het luisteren. Tot straks dus. Dus lekker slapen, opstaan. En dan ben ik om 10 uur 's avonds weer terug hier op Radio Tonka. Dankjewel voor het luisteren. Tot straks dus. Doei!